0: bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan alweer 2 files in de regio. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en de knooppunt Hoogvliet 3 minuten. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en de Rijswijk Plaspoepolder 3 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en

0: 5 Seconds of Summer en Teeth. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Even over 7 op deze woensdag 9 september. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met een stevige aftrapper hoor. Zo'n lekkere rocktrack om 7.
0: Lekker, maar ja, ik denk 5 Seconds of Summer. Ik had nog een beetje afgelopen maandag in mijn hoofd, waarbij het dus een soort van zomers was. En gisteren, dat werkte nog een beetje na. Dus ik dacht, nou, gaan we allemaal depressieve muziek draaien met dat weer van gisteren. Maar ik dacht, laten we het een beetje zomers houden.
1: Vandaag doen we trekken een mooi gemiddelde van wat tussen maandag en dinsdag is gebeurd. Het is nu nog vrij helder, maar in de loop van de dag is toch nog weer een hele hoop regen voorspeld.
0: Ja, en extra vervelend voor de mensen die moeten reizen vandaag. Want het zal wat drukker zijn op de weg. En dat komt dan weer door de OV-staking van vandaag.
1: Beste reizigers.
2: Ja, wacht even. Het
0: is zo lang geleden.
1: Heb ik al gehad? Nee, oh. Beste reiziger, u kunt de pleuris genieten.
0: Nou.
1: Ja, daar komt wel een beetje op neer. Oh, ja. Niemand mag. Niemand kan met de trein reizen, behalve die ene.
0: En de bussen.
1: Okay. En bussen en lokaal vervoer zullen ook problemen hebben. Er gaat wel wat treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol om toch mensen, met name ook toeristen,
0: het land uit te krijgen.
1: Weer het land in en of uit te kunnen krijgen. Ja. En mocht je dus een of andere Daan uit Hoofddorp zijn, nou dan de trein gaat ook via Hoofddorp. Dus dat kan nog.
0: Dat scheelt. De vakbonden willen dat bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel gaan. Maar het kabinet inmiddels heeft aangekondigd de deel ervan terug te draaien, vinden de bonden dat niet genoeg. Daarom gaat de aangekondigde acties door. Ik vind daar wat van.
1: Vertel.
0: Ja, waarom? Ik snap niet waarom het OV plat moet, omdat het kabinet iets met sociale zekerheid wil. Waarom het OV?
1: Als je een machtsmiddel hebt, dan moet je dat misschien. Voel je op een gegeven moment geroepen om dat te gebruiken?
0: Nee, maar wie? De vakbonden.
1: Ja.
0: Ja, en maar die mensen krijgen ook gewoon doorbetaald, toch? De medewerkers van het OV. Machinisten, buschauffeurs, dat soort dingen. Want je krijgt een soort stakingsgeld of zo. Alleen wat heeft Pietje Puk, die naar zijn opleiding moet in, weet ik het waar, die met het OV moet, hiermee te maken?
1: Dat is toch ook de hele deal van de staking. Dat dus iemand dus nu ook wel geraakt wordt door dat beleid. En zich in één keer dan achter deze mensen gaat scharen.
0: Ja, en dan?
1: Ja, dan heb je
0: niet dat het kabinet dan bedenkt, ik ga. Ja, en dan? Maar dan gaat het kabinet toch niet aanpassen?
1: Nou, wie weet gaan er nog wel meer mensen staken. Gaan wel meer mensen een beroep doen op verander dit. Want ik wil gewoon met de trein naar mijn werk.
0: Ja, maar ze hebben het dus al veranderd. Ze hebben al een deel van de maatregelen teruggedraaid.
1: Nou, bel jij even met de NVV zo. Kunnen ze het je uitleggen?
0: Misschien ben ik weer een beetje te scherp hierin. Maar in ieder geval, het openbaar vervoer rijdt dus niet vandaag. In ieder geval zeer beperkt. Dus succes met het organiseren waar je naartoe moet.
1: Ja.
0: En sinds 11 september 2001, en dat is over 2 dagen, 25 jaar geleden, zijn gelukkig geen grootschalige terroristische aanslagen meer geweest in de VS. Maar experts maken zich wel grote zorgen of Amerika nog steeds op scherp staat nu president Trump het mes heeft gezet in delen van de terrorismebestrijding.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat na dus die aanslag op 11 september op de Twin Towers, het WTC, in New York City, dat er toen een flink budget open is getrokken, omdat voor het eerst op hun vaderlandse grond,
0: ja,
1: zo'n terreuraanslag heeft plaatsgevonden. En misschien hebben die budgetten allemaal wel geholpen dat het nu wat een beetje terug kan.
0: Nou ja, zeker. Dat is een soort velenstaat bijna.
1: Maar aan de andere kant, Amerika zit nu misschien in wel meer of misschien in heftigere conflicten dan dat het toen zat.
0: Dus ga je bezuinigen op je diensten.
1: Dus misschien is dat helemaal niet zo verstandig. Maar ja, er zijn wel meer dingen die de president Trump doet die ik misschien niet zo verstandig vind.
0: Nee, dat is zo. Maar ja, uiteindelijk zijn de bewoners van een land daar dan weer de dupe van.
1: En uiteindelijk ben ik ook maar een radiopresentator. Dus ik weet ook helemaal niks.
0: Nou ja.
1: Hè? Vergeleken met een president van een land denk ik dat ik niks weet.
0: Nou, ja, Trump is wel slim. Hij is natuurlijk een beetje wacko.
1: Ja.
0: En de toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Het gaat over Nederland. Ze vinden de wet niet in balans. De bevoegdheden van de AIVD en de MIVD worden flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil de geheime diensten meer mogelijkheden geven, omdat de dreiging toeneemt en tegenstanders slimmer en sneller worden. Daarom is een voorstel voor een nieuwe wet nu in consultatie gegaan. Alleen niet iedereen is daar heel blij mee. Nu moeten de diensten bijvoorbeeld iedere 3 maanden toestemming vragen als ze iemand willen hacken, volgen of afluisteren. In de nieuwe wet kunnen ze bijvoorbeeld een hele organisatie aanwijzen als tegenstander. Vervolgens een jaar lang iedereen bespioneren die daar lid van is.
1: Nou, dus een van de voorbeelden die er wordt beschreven is dat bijvoorbeeld, stel dat een universiteit een verband heeft met iets wat dan als vijand wordt
0: gestempeld. Rusland, China of whatever.
1: Dan zou dus, dan heeft misschien de Universiteit van Leiden heeft zoiets. En dan zou dus volgens deze wet een jaar lang iedere medewerker van Universiteit Leiden, die misschien helemaal niet bewust is van enige samenwerking.
0: Nee, dat is het.
1: Daarmee ook dus eigenlijk bespied kunnen worden. Ja. En daar is dus wat kritiek op.
0: Ik heb dus een gouden tip voor de diensten, de AIVD en zo. En als ze nou gratis LG-tv's gaan weggeven.
1: Nou, dat zou goed kunnen werken. Want LG-tv's, er is ook een video uitgekomen van GamerNexus. Dat is een YouTuber en een soort van tech-onderzoeksjournalist die dingen helemaal aan elkaar trekt en daarover rapporteert. Die heeft eigenlijk wat naar nieuws gevonden. Namelijk dat de LG-tv's jou spioneren, gebruikers dus via de microfoon. En het zou dus kunnen dat dus deze tv's blijven afluisteren. Zelfs als ze offline staan, als ze dus niet op het internet aangesloten zijn. Dan bewaren ze hun gegevens en dan sturen ze het alsnog op wanneer er weer een netwerkverbinding is.
0: Oh, wow.
1: En dat gaat allemaal eigenlijk via het marketingkanaal. Zodat dus dan de LG marketingafdeling dan betere reclame zou kunnen sturen naar die televisie die in het huis staat.
0: Dus het idee dat als wij het nu hebben over babymelk, ik noem maar wat, dat ik vanmiddag op social media advertenties van babymelk voorbij zie komen. Dat het gevoel dat je telefoon je afluistert, wat bewezen is dat het eigenlijk niet gebeurt. Maar de tv's doen het nu wel.
1: Blijkbaar wel.
0: Op neer.
1: En het kan natuurlijk ook nog verschillen met de privacywetten per land en per regio. Ja. Zoals in Nederland hoef je niet akkoord te geven op alle gebruikersgegevens van jouw televisie. Dus dan hoef je niet te zeggen, ik geef toestemming, anders kun je het niet gebruiken. Maar ja, totdat iemand ze op de vinger stikt met wat wel of wat niet mag, is zoiets dus gaande. Dus heb jij een televisie van LG? Kijk even goed al je instellingen na. En misschien heb je wel een hele handige techneef die even wat kan uitleggen over hoe dat moet. Of kan testen.
0: Maar zet het gewoon uit. Zet het gewoon uit. Dat kan ook.
1: Als het kan, zet het uit. Als je een microfoontje vindt, prik hem kapot.
0: Ik heb er geen last van, want ik heb een Chinese televisie.
1: Oh nee, daar kan niks, niks aan de hand. Mark is compleet veilig.
0: Het is ochtendshow op Centraal Plus. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Over een paar tellen hier op de radio. Dan zou even vooruitblikken op het programma Rudo, wat vanavond om 6 uur online komt. En we hebben om 7:15 wethouder Wietke Veldman van Leiden in de studio. Want het ondernemersloket verhuist naar het stadhuis. Dat en nog veel meer in deze editie van de ochtendshow.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. Het is inmiddels 17 over 7 op deze woensdag 9 september. Succes met je dag vandaag en hou er even rekening mee dat het OV niet rijdt vandaag.
1: En dat het fietsen misschien niet zo aangenaam is en dat waarschijnlijk een heel stuk drukker op de weg zal gaan zijn.
0: Het zal inderdaad, wie weet. Hè. Het is ook wel woensdag, dus niet zo'n mega drukke ochtendspits meestal. Maar wie weet vandaag wel, we houden het in de gaten. In ieder geval staat er in Nederland 136 kilometer file. Het is wat druk op de A4 richting Amsterdam. Vanavond vanaf 6 uur bij ons op televisie en online een nieuwe aflevering van Rudo, de straattalkshow van de Leidse regio. En Lydie Vellema, de voorzitter van het Cultuurfonds, zat in de jury van het open podium tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. En dat was afgelopen weekend. Rudo kwam haar en raadslid Matthijs Huizing van de VVD zaterdagavond nog even tegen op het terras bij het feest.
2: Ik heb net wat gehoord.
3: Dag Rudo.
2: Hoi. Je zat in de jury van het open podium.
3: Superleuk. Met de wethouder en met de directeur van de Rock School. En dan hebben we eens even naar...
2: Met Michael.
3: Ja, met Michael. Dus we hebben even naar lokaal talent gekeken.
2: En hoe was het lokale talent?
3: Nou, ik vind het super stoer, want degene die optraden, die hadden al echt wel moeilijke liedjes uitgekozen. Waarbij inhoudelijke teksten ook over verliefd zijn, over kracht in jezelf zoeken en vinden. En dat brengen ze toch maar even hier on stage.
2: Maar dus, wie heeft er gewonnen? En
3: dat
2: waarom?
3: Dat is Josephine heeft gewonnen. Een jonge dame van, ik schat, een jaar of 10, denk ik. En nou, die had het publiek helemaal op de hand. En dat was een heel mooi Nederlands nummer van Jacqueline Govaert van Cressip. En die mag dus op het slotfeest morgen weer optreden.
2: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
3: Tuurlijk.
2: Want als zij dan later heel bekend is, dan zeg je, ja, die heb ik ontdekt.
3: Oegstgeest, zeggen wij dan. Ja, daarom.
2: Ja, ik zie Matthijs hier ook kijken. Hoe bevalt de avond?
4: Hartstikke goed, ja.
2: Ben je hier dan al het hele weekend of alleen vanavond?
4: Nee, ik ben gisteravond ook geweest, want ik zat toevallig in de jury van de sportprijzen.
2: Jullie zitten nogal in wat juries, hè?
4: Dat krijg je dan zo en die werden gisteravond uitgereikt. Maar ik ben een enorme supporter van dit evenement. Het is de tweede keer dat het georganiseerd wordt. Vorig jaar was het goed, nu is het nog beter.
2: Wat zou jij nog toe willen voegen aan het dorpsfeest, als het aan jou ligt?
4: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vind het hartstikke leuk om te zien hoeveel mensen er zijn. Maar ik mis ook nog wel een heleboel mensen.
2: Ja, dus eigenlijk een oproep naar de mensen thuis. Ja, kom zeker. Volgend jaar.
4: Van kom gewoon, want het is gewoon super gezellig. Ik kom hier ook vrienden tegen. En we zitten hier heel gezellig een biertje te drinken en naar muziek te luisteren. En het is gewoon een enorm leuk dorpssamenhanggevoel. En je kan ook thuis achter de buis gaan blijven zitten.
2: Is maar, ook leuk voor ons.
4: Ja, maar je kan het ook nakijken, ja, morgen. Ja, dus, en dit is alleen nu. Ja, dus kom gewoon nu.
1: Nou, dat nakijken kan dus ook, hè?
0: Jazeker, voor je televisie die je afluistert.
1: Ik vond wel een leuke manier van zeggen, terugkijken of herhaling. Of, nee, gewoon nakijken. Ik voelde me gelijk een docent op de middelbare school.
0: Ja, even nakijken. Het programma Rudo vanavond vanaf 6 uur op televisie vanaf het dorpsfeest in Oegstgeest.
1: Houd het in de gaten, want misschien heeft hij dit keer wel droog gehouden.
0: Ja, ik heb nog een tip voor het dorpsfeest in Oegstgeest.
1: Oh?
0: Nou, de naam veranderen.
1: Naar?
0: Nou, Dorpsgeest. Het is dorpsfeest in Oegstgeest, ja.
1: Ja, nee, de PR-campagne moet toch anders, denk ik.
0: The script, if you could see me now.

0: is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is bijna 7:30. Dat betekent tijd voor nieuws, weer en verkeer. Het zal drukker zijn onderweg vanwege de OV-staking.
1: Ja, ik denk het haast wel. Dat was ook een beetje voorspeld. En er waren ook niet zo heel veel adviezen gegeven. Maar NS zei ook zo netjes van, ja, de treinen gaan niet. Dus
0: succes.
1: Gebruik ander alternatief vervoer. en dan geen tips.
0: In ieder geval file op de A44 en op de A4 richting Amsterdam. Alle files hoor je straks naar Shawn Mendes en When You're Gone.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Peter Heikoop van Leiden heeft een bokschool aan de Hoge Rijndijk voor 2 weken gesloten. Het gebeurde gisteren met spoed vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. In de nacht van zondag op maandag woedde brand bij de bokschool. Daarbij raakte de gevel van het pand beschadigd. Ook werd voor het gebouw een dreigende tekst op de stoep aangebracht. De burgemeester heeft besloten de bokschool tijdelijk te sluiten om de veiligheid in de omgeving te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. De komende 2 weken wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Meerdere voertuigen botsten gistermiddag op snelweg A4 bij Leiden-Dorp. Volgens persbureau Regio 15 zijn 2 personen gewond geraakt bij het ongeluk. De botsing gebeurde op de hoofdrijbaan van de snelweg. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Op foto's is te zien dat zeker 3 auto's zwaar beschadigd zijn. En de ingenieur G. Tjalmaweg N206 tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West wordt de komende periode nog 2 weekenden afgesloten vanwege werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De weg gaat dicht van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. Na de eerdere afsluiting begin september staat de N206 nog komend weekend op slot. En van 16 tot 19 oktober. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En wat het weer betreft een mooi opgeklaarde en droge ochtend bij ons in de buurt. Maar er komen gedurende de dag toch nog wel wat enkele buitjes voor. Plaatselijk misschien zelfs met wat onweer. Later aan het einde van de werkdag maakt de zon weer een keertje een kleine terugkomst. En staat er een matige tot krachtige west-noordwestwind. We gaan gelukkig ook niet al te koud krijgen. Maar we gaan net de 20 niet aanraken. Een graadje of 19.
1: Ik vond het vanmorgen koud.
2: Ja, dat was ook weer een paar uur geleden.
1: Ja, dat snap ik, maar het was wel fris.
2: Ja, het wordt warmer.
1: Gelukkig. Na de verkeersinformatie van de ANBB. Het is best druk in Nederland, maar niet afwijken met een normale woensdagochtendspits. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied 3 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 5 minuten vertraging. En dan weer de laatste, de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en Afrit Nieuwveen 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jesse Cooper en September Song. Daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Over een paar minuten bij ons in de uitzending wethouder Wietske Veldman. Het gaat over het ondernemersloket van de gemeente Leiden. Heeft een nieuwe plek gekregen. Welke plek dat is, dat hoor je zo. Eerst gaan we nog even naar het dorpsfeest in Oegstgeest. Oegstgeest kijkt namelijk terug op een geslaagde tweede editie. Ook de organisatie is trots, vertelt Yvonne Janka halverwege het gesprek. Halverwege het weekend in gesprek met Rudo.
1: Yvonne? Dit is wel een beetje oeps, I did it again.
2: Ja, echt. Ja, ik ben super trots.
1: Ja. Terecht, toch?
2: Ja, ja,
1: echt. Want het is de tweede editie van het Dorpsfeest. Nou, de mensen in het geel organiseren het. Jij samen met Mitchell.
2: Ja, Mitchell ben ik.
1: En, ja, en met heel veel vrijwilligers ook, hè?
2: Ja, zeker. Zonder vrijwilligers gaat het niet.
1: Hoeveel heb je er?
2: Ik heb geen overzicht op dit moment. Dat zijn wel anderen die dat doen.
1: Maar wel heel veel.
2: Ja, we hadden 50 op de vrijwilligersbijeenkomst. Maar het zijn er veel meer, want de mensen die vorig jaar hebben geholpen, die wisten het verhaal al. Dus.
1: Ja, maar het was wel, op een gegeven moment kwam in het nieuws, ja, het wordt wel spannend. Ja. Halen we het financieel? Ja. Nou, gisteren met Q Music de Foute Party, vanavond met Je Welste. Best wel veel bezoekers ook weer. Ja. Loopt dat naar je zin?
2: Ja, zeker. Eigenlijk ben ik stiekem heel benieuwd naar aantallen, maar die heb ik nog niet. Maar

0: Ik doe het maar gewoon op mijn gevoel, het loopt gewoon perfect.
1: En ik mag ook hopen dat je benieuwd bent naar de bar omzet.
0: Sorry, dat ik?
1: Dat je ook benieuwd bent naar de bar omzet.
0: Ja, dat bedoel ik. Die cijfers die wil ik zo graag weten, maar die weet ik niet. En ik ben ook blij, geen incidenten. Echt, het loopt allemaal netjes. En gisteren een tent voor jeugd waar ik het voor heb opgezet. Zo mooi.
1: En ja, ik zie ook gewoon de trots op je gezicht. Maar ja, ik vraag het je nu, terwijl je de adrenaline nog hebt. Dorpsfeest Oegstgeest jaar 3.
0: Eerlijk gezegd heb ik me na die moeilijke periode, toen we het echt niet voor ons zagen dat het ging lukken, voorgenomen dat ik nu niet zomaar roep, volgend jaar gebeurt het zeker weer.
1: Eerst maar ook niet, zeker niet.
0: Gewoon nee, dat sluit ik zeker niet.
1: Goed evalueren.
0: Want het wordt echt door het dorp heel goed ontvangen. Ik krijg zoveel blije mensen, complimenten, die dankbaarheid uitstralen dat we dit doen. Ja.
1: Nou, je mag super trots zijn op jezelf.
0: Dankjewel. I see you.

0: Roxette en How Do You Do tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het ondernemersloket van de gemeente Leiden heeft sinds eind augustus een nieuwe plek, het stadhuis. De gemeente wil het loket daarmee beter vindbaar en toegankelijker maken voor ondernemers. De dienstverlening die blijft hetzelfde, maar er is ook een nieuw gezicht, een vast aanspreekpunt voor marktondernemers. Vandaag wordt de verhuizing feestelijk gevierd in het stadhuis. Nou, daar gaan we het even over hebben bij ons in de studio. Wethouder Wietske Veldman. Mevrouw Veldman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het ondernemersloket is vooral voor ondernemers. Voor iedereen die niet ondernemer is, wat is het?
1: Nou, kijk, je wil een nieuwe winkel beginnen of je wil een terras uitbreiden en waar dan ook in de stad. En dan denk je, hoe pak ik dit handig aan? Nou, dan ga je naar het ondernemersloket en dan denken de collega's met je mee. Dan hoef je niet te bedenken welke afdelingen, vergunningen, et cetera, heb ik allemaal nodig. Dat nemen ze stap voor stap met je door om er succes te gaan maken voor je nieuwe onderneming.
0: In plaats van dat je zelf op de website moet gaan kijken bij wie moet ik zijn en waar moet ik die vergunning aanvragen en hoe moet dit en wat zijn de regels?
1: Ja, kijk, als we heel eerlijk zijn, het is best wel complex als je dat wil doen. Hè? En natuurlijk, het is je eigen verantwoordelijkheid om het allemaal te organiseren. Maar we kunnen het wel een beetje makkelijker maken. En we merken dat het helpt.
0: Waar zat dat loket tot voor kort?
1: Het zat op het stadskantoor. Dus ook waar je je paspoort ophaalt, achter het station. En we merkten dat daar niet helemaal goed vindbaar was. Dus vandaar dat we nu verplaatsen naar het stadhuis.
0: Ik denk voor de Leidse ondernemers die in het centrum actief zijn, dat het stadhuis een soort van gevoelsmatig ook een betere plek is.
1: Ja, zeker. Maar er komen natuurlijk ook ondernemers die in wijkwinkelcentra willen gaan vestigen of op bedrijfterreinen. Maar zeker, het stadhuis is een makkelijke inloop. Je kunt gewoon door de voordeur heen en daar zijn de collega's beschikbaar om met je in gesprek te gaan.
2: En het is dus juist bedoeld om de brug te slaan tussen een onderneming en de gemeente zelf. Het is niet dat ik bij jullie langs kan. Hey, hoe maak ik een Instagram reel voor mijn voice-over business? Mevrouw Wietske, wilt u dat uitleggen?
1: Nou, dat mag je doen, maar dat is inderdaad niet waar onze specialiteit zit.
2: Okay.
1: Dus in 80% van de gevallen gaat het gewoon over de vergunning, ja, die mensen nodig hebben. Dus bijvoorbeeld recent is de spekkoekkoningin in Leiden geland. Nou, zij is ook bij de collega's langs gegaan. En die hebben met haar meegedacht over hoe gaat het nou met parkeren? Hoe werkt dat met de vergunning? Want hoe is een andere bestemming op het pand? Nou, en dat is heel goed gelukt. Want inmiddels is denk ik al een begrip in de stad.
2: Wat is een van de lastigste regelingen die u meemaakt? Waarvan u denkt van, nou, dat gaat nou verrassend vaak fout. Misschien moeten we daar beter op hebben.
1: Nou, ik weet niet of het één regeling is. Wat ik gewoon merk is dat het vaak heel veel dingen zijn waar mensen rekening mee moeten houden. En ook als je een pand koopt, bijvoorbeeld waar al een terras bij zit, betekent het niet dat je dat meteen op dezelfde manier kan voortzetten.
2: Oh,
1: ja, dus je moet ook wel echt goed nagaan als jij gaat starten, een pand wil aankopen. Wat kan er wel, wat kan er niet? Wat is gekoppeld aan de vorige eigenaar en wat hoort bij het pand?
0: En vroeger moest een ondernemer dan zelf, weet ik, vanuit kadaster of zo en bestemmingsplannen lezen. Maar nu zou je naar dat loket kunnen gaan van, joh, ik heb dit pand, wil ik gaan kopen. Wat rust daar allemaal op? Wat kan ik? Dit zijn mijn ideeën.
1: Nou, dat kon je eigenlijk altijd al wel vragen. Alleen dan moest je zelf gaan bedenken welke loketten moet ik allemaal bellen. En nu zeggen de collega's, nou, wij leggen het contact binnen het gemeentehuis. We denken met z'n allen mee. En dan hoef je dat niet allemaal zelf uit te vinden.
0: Die ondernemers vinden het denk ik wel fijn, want die willen vooral ondernemen en zo min mogelijk zoeken in het gemeentehuis of in het stadhuis waar ergens iets te vinden.
1: Precies, en dat willen wij ook, want we willen graag een bruisende stad met veel ondernemerschap. En op deze manier hopen we dat wat makkelijker om te maken.
0: Ja, ondernemers hebben hier behoefte aan. Merkt u dat?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat kan een ondernemer dan concreet verwachten als hij of zij binnenloopt? Moet je een afspraak maken? Kan gewoon naar binnen lopen?
2: Nummertje trekken? Is de koffie lauw? Wat mogen we verwachten?
1: Nou, ik hoop dat de koffie wel goed warm is. Okay. Want dat is hij meestal ook als ik hem uit de
0: Die is wel oké. Okay, ja, die is goed. Ja.
1: Dus dat gaat goed in het stadhuis. En dan zijn er de verschillende accountmanagers. Dus er is iemand voor de wijkwinkelcentra. Er is iemand die alles weet van de binnenstad. Iemand die weet alles van bedrijfterreinen. En vanaf vandaag, zoals jij ook zei, ook weer een accountmanager voor de markten. Hè, want er is bijna iedere dag markt in Leiden ergens.
2: Ja, het is altijd ergens markt, dat klopt.
1: Ja. En zij zijn dus heel goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Nou, in de meeste gevallen gaat de vraag over een vergunning. En dan gaan ze met je doorlopen wat je allemaal tegen zou kunnen komen. Ja. Nou, dat is dan vandaag op woensdag. Over 2 weken weer op woensdag. En dat betekent natuurlijk niet dat als je eenmaal bent geweest, dat we tussen die 2 weken door niet bereikbaar zijn. Want dan ben je natuurlijk ja, in gesprek. En dan kijken de collega's tussentijds ook verder mee.
0: Het is een beetje laagdrempelig. Je kan binnenkomen lopen van, joh, ik heb het soort startpunt.
1: Precies.
0: En misschien zijn er ook wel heel veel vragen die gelijk beantwoord kunnen worden.
1: Dat hoop ik ook. Ja. En het zijn kundige mensen die goed de weg weten. En ook wel vaak weten we over bepaalde panden wat de mogelijkheden zijn.
2: En dan is vandaag ook een feestelijke opening, begrijp ik. Gaat u dan live niet een lintje doorknippen, maar een vergunning voor uw eigen loket ondertekenen?
1: Oh, dat zou heel leuk zijn. Maar gelukkig, het loket kan natuurlijk gewoon gevestigd worden in het stadhuis. En dat gaan we feestelijk met elkaar doen. En ik hoop ook een aantal ondernemers te zien vandaag.
0: Kijk, en er zal vast ook wel gebak zijn.
1: En koffie. Ja. Koffie, gebak. Ja, het is nog een beetje eigen vroeg belang. Voor bitterballen. Maar
0: Wat is uw roef 11 vanmorgen, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Dan nog even over de markten. Want er is dus accountmanager voor de markten nu weer. Was die er niet?
1: Nou, we hadden dit al een tijd lopen. Hè? Iemand die het tijdelijk heeft gedaan. En toen hebben we eigenlijk gezegd, ja, dat is wel echt belangrijk dat er een contactpersoon is voor de marktkooplui, maar ook voor andere ondernemers rondom de markten, om het zo goed mogelijk te laten lopen.
0: Is dat echt een andere tak van sport, marktondernemers?
1: Ja, marktondernemers die staan natuurlijk vaak of met een kraam of met hun eigen wagen op de markt. En dat vraagt echt wel aparte aandacht. En er speelt best wel veel. En je komt natuurlijk iedere keer weer met heel veel verkeersbewegingen, heel veel vergunningen voor iedereen die daar weer terecht wil komen. En om dat allemaal veilig en gezellig te laten lopen, ja, dat vraagt wel wat meer aandacht dan denken dat het allemaal goed komt.
0: Ja, en daarom ook een nieuw gezicht
1: Thomas in het stadhuis. Ja, en die is zelf ook ondernemer geweest, dus die weet ook heel goed.
0: Kijk, dat zijn de beste, hè?
1: Dat helpt wel in dit soort rollen.
0: Wethouder Wietske Veldman was dat bij ons in de studio over het ondernemersloket van de gemeente Leiden. Dat is verhuisd naar het stadhuis. En om 11 uur is daar een officiële opening. In ieder geval voor de ondernemers zijn daar welkom. Ja. Dank en veel succes.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: you. Marshmallow en Cameron White komen met Hallo.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Alleen, dat is een homoniempje tussen het Engels en het Nederlands. Maar het is de 1 seconde ronde. Geen tijd voor moeilijke woorden. Namelijk, tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een liedje wat naar achter sowieso voor je langs gaat komen. En misschien heb je al genoeg aan die 1 seconde om te weten wat het is. En vandaag is het een beetje een thuiswedstrijd voor de Leienaren. Dat kan ik wel vast zeggen.
3: Oké, hou je vast. Je hoort geen Leidenaar zingen.
2: Nee, dat klopt. Okay, dat klopt.
3: Wees even duidelijk.
2: Nee, maar dus de productieheld die ik regelmatig over de broekweg heb zien hardlopen. Die zit hier zeg maar achter de knoppen. Nog een keertje.
3: En denk je misschien kan je hem bij elkaar puzzelen, alleen dan is het ook nog even, hoe heet die plaat?
2: Hoe heet die plaat? En als je nou die guy die zingt even niet meer weet, dat kan ik me voorstellen. Maar voor de completiteit, laat het weten. Ochtendshow@centraalplus.nl, een e-mailtje. En wie weet win jij een goodie bag.
3: Nu Lambert en Emily Sandé, Beneath You're Beautiful. You tell

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Bijna 400 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hoflied 5 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk 6 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Dus de andere kant op. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 11 minuten. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 minuten. En de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout 18 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: Goedemorgen op deze woensdag 9 september. Centraal Plus. En nu Criss Cross Amsterdam met Mayo Mayo.

0: it's all of you, baby.
1: Christmas Amsterdam en my oh my, het is 8 uur geweest. Goedemorgen, woensdag 9 september, het is de ochtendshow.
2: Ja, en met het duo van Mark en Rabe, en je hoorde net het duo, kerstverse duo, Christmas Amsterdam. Die waren natuurlijk een trio, maar Yuki is weg. Dus nu zijn het alleen nog maar de Jordi en Sander. Huisman, neefjes van de welbekende Henny Huisman.
1: Oh ja joh.
2: Ja.
1: Interesting.
2: En dat was natuurlijk ook, Willy William. Maar dat klinkt een beetje alsof iemand over de bar naar de koning schreeuwt of die nog een pilsje wil. Willy! William! Zo klinkt dat voor mij.
1: Flauw. En als dat in een kathedraal is?
2: Willy! William!
1: De villa van Nicolas Cage is beschadigd geraakt door een groot zinkgat.
2: Zo, ja, er is ook een flinke storm gaande aan die kant van de Verenigde Staten. Dat is over Florida.
1: Is dat de oostkust?
2: De westkust. Florida. Oh. Sorry. Californië.
1: Oh ja, dat is wel de westkust. Ja.
2: Het is in Malibu. Daar is een storm die toch wel heel veel wind en andere dingen en regen heeft veroorzaakt. En daardoor is een zinkgat ontstaan. Eigenlijk net onder/voor het huis van de acteur Nicolas Cage.
1: En dan koop je een huis voor 10 miljoen en dan is je huis bijna weg.
2: Ja, dat heeft hij een paar jaar geleden pas gedaan. Ik weet niet of het er vaak is. Maar dus zijn oprit is eigenlijk verdwenen in een groot gat voor de grond. En of het huis verder nog veilig is of zo, is allemaal niet helemaal helder. De meneer zelf zou als goed is wel duidelijk zijn. Trouwens, Nicolas Cage is ook een beetje een Nepo baby.
1: Ja?
2: Want Cage is zijn artiestennaam. Zijn echte naam is Coppola. En Coppola, de echte filmkenners, kennen misschien wel dat. Dat is de naam van de regisseur van Apocalypse Now en de hele Godfather-trilogie. Nou, dat klopt. Hij is dus het neefje van.
1: Oh.
2: Maar hij wilde dus niet met die nepotisme dat hij denkt van, het neefje van Coppola komt vast. Dus heeft hij een artiestennaam genomen. En mensen die dan op zijn paspoort zouden kijken, die zien dan van, het is toch het neefje van. Hij heeft zijn best gedaan.
1: Interesting. Maar Nicolas Cage speelt er ook in diverse rampenfilms.
2: Zeker.
1: Nou, misschien is het wel nieuwe opnames voor zijn eigen huis.
2: Oh ja, wordt het een autobiografische rampenfilm. Ja,
1: dat hij met een limousine over een landingsbaan heen. Dat was 2012, toch? Heet die film? Daar zit hij toch in? Niet?
2: Hij heeft in heel veel films gezeten. Maar de ene met dat vliegtuig wat ze maar op de snelweg neerstort, ja.
1: Volgens mij wel.
2: Dat ging over aliens, geloof ik. Ik weet niet meer. Man heeft heel veel gekke en leuke films gemaakt. Onlangs nog te horen in... wacht even. Een onderbreking, wat was er?
1: Attentie. Vanwege een staking reed er geen openbaar vervoer vandaag.
3: Even mededelen. Maar jij ging nog verder praten.
2: Even tussendoor, ja. Nee, dat hoort er ook een beetje bij. Dat in Spider-Noir, geloof ik, heet die. Die animatieserie over een soort van zwart-wit jaren 20 Spider-Man-universum. Daar speelt hij ook de een van de stemmen.
1: Klinkt wel heel obscuur. Precies een beetje past in jouw straatje dan, denk ik, of niet?
2: Ja, het probleem is... dat vind ik gewoon interessant. Kan ik niks aan doen.
1: Dat maakt niet uit.
2: Ga jij weer een gemeenteraadverslag lezen?
1: Nee, ik ga vertellen dat het... Dat er een staking is, dat zou je allemaal wel weten. Een van de organisaties die deelauto's aanbiedt, Snapcar, laat weten dat het vandaag extra druk is op een platform. Het aantal boekingen is flink opgelopen. Duizenden extra ritten worden er vandaag geboekt. Volgens een woordvoerder wordt er op dit moment ook nog veel geboekt, omdat mensen vaak op het laatste moment kijken of ze een deelauto nodig hebben.
2: Ja, lekker voorbereid.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Maar er rijdt dus even niks.
2: En dus ook enorme druk, denk ik, op alle systemen van alle bedrijven. Iedereen zal, niet iedereen, maar toch heel veel meer mensen dan normaal zullen vandaag moeten inbellen. VPN'tje moeten aanzetten, moeten inteamsen of hoe je ook wil videobellen.
1: Ja, ik denk dat wel meevalt, want volgens mij werken we al redelijk veel...
2: Kunnen
1: niet we redelijk
2: woensdag.
1: Veel thuiswerken.
2: Ja,
1: en werken
2: toch.
1: Niet. Nee. Maar voor alle studenten bijvoorbeeld is het natuurlijk wel vervelend. Want ja, als je gewoon college hebt, dan moet je wel.
2: Ja, en of ik kan me ook voorstellen dat jouw school misschien heeft besloten om die dag online les te gaan geven. Want het is lang niet van iedereen te verwachten dat ze dus zonder openbaar vervoer zomaar op een onderwijsinstelling ver buiten hun regio kunnen geraken.
1: Maar jij kent nog wel mensen die werken op een onderwijsinstelling.
2: Zeker.
1: Hoe gaat dat dan daar op zo'n dag?
2: Ja, waarschijnlijk is daar ook gewoon het geval van één dag doen we het even online. School
1: maar
2: is waarschijnlijk
1: alles?
2: Open.
1: Bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen. Is dat makkelijk te organiseren?
2: Vast wel. Die hebben dat in de pandemie toch ook allemaal moeten doen?
1: Ja, maar dan hadden ze een paar jaar de tijd.
2: Ja, dan 10 minuten de tijd.
1: Ja, dat is waar.
2: Nou, okay. Goeie. Misschien moeten we even bellen met de Universiteit van Leiden of zo.
1: Nou, doe je ding.
2: Best wel terug.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar natuurlijk. En dan gewoon gezelligheid. Hier op de radio. Oh, moeten we 1 seconde onder nog voor doen? Je hoort 1 seconde van een liedje. Welke track hoor je hier? Op zich, hij is te doen. Ik herkende hem gelijk, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja, maar jij zei ook gelijk, dat is Trevor Guthrie. En dat was indrukwekkend. Want dat is inderdaad de featuring op deze track. Maar dat is niet de man die ik op de Broekweg heb zien hardlopen.
1: Nee, Jochem Meijer.
2: Nee, oh, die heb ik niet op de Broekweg zien hardlopen.
1: Nee?
2: Nee, maar hij is wel even Leids, denk ik. Maar namelijk Armin van Buuren. En de track is This Is What It Feels Like. En zoals Mark zo goed had voorspeld, gezongen door Trevor Guthrie.

0: Nicky Echo met Stay in de Voorhoog, Armin van Buuren en Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like. We hebben bezoek in de studio, Armin.
1: Klopt.
0: Mooi. Singer-songwriter Wilbur Zitman uit Voorschoten. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Eind augustus heb jij je nieuwe single Song door ons uitgebracht. Nederlandstalig nummer, persoonlijk, autobiografisch. Het gaat over liefde, afscheid en het loslaten van een leven dat je jarenlang samen hebt gedeeld. Je schreef zelf de tekst en werkte samen met Roy Otters. En vandaag dus in de studio om daar even over te vertellen.
1: Ja, je zei dus net zelf geschreven, maar ook alweer zelf vergeten, hoorde ik, of niet?
0: Zelf vergeten?
2: Ik vertelde dat ik...
0: Je gaat hem live doen zo, toch?
2: Hard moet oefenen op mijn tekst altijd. En maar deze ben ik niet vergeten, hoor.
1: Oké, gelukkig. Die zit nog zo ver in het geheugen.
2: Als ik hem maar niet live hoef te zingen.
1: Nee, dat komt goed.
0: Ze gaan alles uit en dan
1: we hebben het voor je opgenomen.
2: En wat mooi samengevat trouwens, dankjewel.
0: Ja, ben je iemand die wel eens teksten vergeet als je op het podium staat?
2: Nou, als ik op het podium sta, nee. Eigenlijk, ik zeg niet nooit, maar niet vaak. En ik stond van het weekend in België te zingen voor een radiozender. En daar gebeuren allemaal dingen om je heen. Er komt een meisje naast me staan dansen en nog een andere dame. En ik was enorm afgeleid. Ik zie haar ouders, die staan hartstikke verliefd te kijken naar hun dochter. Hartstikke leuk natuurlijk. En ik denk ook, ik moet zingen. Ja. Dat wel, dat gebeurt wel. En wat heb ik dan als hulp? Want mijn tekst loopt heel vaak wel mee.
0: Ja.
2: En ik denk, waar ben ik ook weer? Dan moet ik eerst die iPad zoeken en dan even, oh ja, daar ben ik.
0: Weer inlokken, face recognition doet niet, code intoetsen, herstelcode,
3: even Apple opnieuw, bellen. Jongens, opnieuw, stop maar even. Start hem opnieuw in.
2: Ja, dat heb ik zelden gehad, dat ik een nummer opnieuw instart. Of opnieuw moet starten. Maar ik was en kwijt waar ik was. En inderdaad, ik denk, joh, ik ga niet goed op de muziek. En dan moet je echt eventjes... weer terugkomen op aarde en dan pak je hem op. En ja. Fantastisch leuke optreden gehad, hoor. Leuke reacties ook, dus ik denk dat niemand het gehoord heeft.
1: Nou, mooi kijk je zo achter de schermen van een artiest. Een internationale artiest die zojuist terug is uit België. Want je nieuwe track die gaat dus over de misschien wel welbekende dingen van het leven, maar wel vanuit jouw leven gegrepen ook, begrijp ik.
2: Ja, ik denk dat mijn leven de afgelopen 6-7 jaar heel ingrijpend veranderd is. En ik heb daar eigenlijk wel eerder over geschreven. Want het nummer Jij bent mijn lief gaat eigenlijk ook al over de relatie die misschien toen al voorbij was. En ik ben uiteindelijk gewoon op de bank gaan zitten. Ik heb allemaal teksten eruit geschreven. En niet van één nummer, maar ik denk wel een stuk of 6. En begrijp me niet verkeerd, hè. De tekst die ik bijna gelijktijdig geschreven heb, zo niet dezelfde dag, die ga ik vanmiddag inzingen. En ik ga de titel niet noemen, maar het gaat over een zak met zaad.
1: Oké. Bedoel je als in een scrotum? Of bedoel je om... Nou, waar gaat het om?
2: Het is maar wat... Nee, dat gaat gewoon over...
0: Over iets voeren, toch?
2: Over iets onschuldigs.
1: Oké.
2: Maar het is wel carnaval.
0: Oké. Dus er komt nieuwe muziek aan.
1: Er zit nog een knip.
2: Zeker.
1: Maar eerst
2: zeker.
1: Nog even over de track die nieuw is, maar wel alvast uit is. Kun je daar iets meer over vertellen? Over wat horen we?
2: Het gaat erom dat mijn partner en ik zijn na 27 jaar uit elkaar gescheiden. En ja, wat gebeurt er dan? Je moet ontvlechten, zoals dat dan heet. Maar uiteindelijk, je hebt een huis samen. Je zit inmiddels al een tijd lang, leef je al naast elkaar, langs elkaar heen misschien zelfs al. Je zit nog met z'n tweeën op de bank. Je eet nog met elkaar. Je kijkt naar dezelfde televisieprogramma's. En dat zing ik ook letterlijk. Je lacht om dezelfde zinnen, maar de liefde kijkt niet meer mee.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk heel gek. En ook, je gaat naar bed, je ligt naast elkaar. Maar je bent geen stelletje meer. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk best heel lastig. Loslaten terwijl iemand nog helemaal in je aura zit.
1: Ja. En merk je ook dat dan mensen die het horen, dat een beetje resoneert? Herkennen mensen zich erin?
2: Ja, ik heb best wel gesprekken erover gehad. Ook vooral met DJ's op dit moment. Omdat hij daar binnenkomt. En die zeggen ook van ja, ik heb een scheiding gehad. Ik herken alles. En je hoeft niet alles te herkennen. Maar je kan dingen herkennen eruit.
1: Wij zijn 30, dus wij moeten nog beginnen.
2: Nou,
1: met scheiden.
0: Dan moet je gewoon niet trouwen. Dan hoef je niet te scheiden.
2: Dat
0: makkelijk.
2: Ik zeg er heel eerlijk bij. Ik ben ooit getrouwd. Om natuurlijk nooit meer te gaan scheiden.
0: Ja.
2: En dat is mij nu wel gebeurd. En dus ik zou zeggen, als je gaat trouwen, doe het alsjeblieft voor altijd. Je kan niks beloven, ik snap het. Het leven gaat zoals het gaat.
0: Dat is ook zo. Zonder ons, Wilbur Sitman, we gaan hem even draaien.
2: Wat leuk, dankjewel.
0: Uit Voorschoten kom je dus, kondigen we zelf aan.
2: Nou, hartstikke leuk. Mag ik jullie in ieder geval bedanken voor de aandacht. En heel veel plezier en succes met jullie programma. En tot de volgende keer graag.
0: Dan gaan we carnaval doen, toch? Heb ik net gehoord over een zak met zaad.
2: Wil je niet de titel hier roepen?
1: Primeur, we hebben gescoopt.
2: Nee, is goed. Komt goed. Dus jullie succes met je programma. Dan is hier Wilbur Sitman met Zonder Ons.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Heikoop heeft een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden voor 2 weken gesloten. Het gebeurde gisteren met spoed vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. In de nacht van zondag op maandag woedde brand bij de bokschool. Daarbij raakte de gevel van het pand beschadigd. Ook werd voor het gebouw een dreigende tekst op de stoep aangebracht. De burgemeester heeft besloten de bokschool tijdelijk te sluiten om de veiligheid in de omgeving te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. De komende 2 weken wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Meerdere voertuigen botsten gistermiddag op de snelweg A4 bij Leiderdorp. Volgens persbureau Regio 15 zijn 2 personen gewond geraakt bij het ongeluk. De botsing gebeurde op de hoofdrijbaan van de snelweg. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Foto's is te zien dat zeker 3 auto's zwaar beschadigd zijn. En de ingenieur G. Tjalmaweg N206 tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West wordt de komende periode nog 2 weekenden afgesloten. Vanwege werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De weg gaat dicht van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. Na de eerdere afsluiting begin september staat de N206 nog op de rol voor komend weekend en het weekend van 16 tot 19 oktober. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. De heldere en droge ochtend bij ons in de buurt heeft plaatsgemaakt voor wat bewolking. Ook zijn de buitjes die nu Noord-Holland aan het teisteren zijn, komen langzaamaan bij ons in de buurt naar binnen piepelen. En gedurende de dag gaat het misschien nog iets meer waaien en iets meer regenen. Maar aan het einde van die dag zou de zon weer eventueel moeten terugkomen. Het waait dus vrij straf met een west-noordwestenwind. En we gaan dus een graadje of 19 meemaken in onze regio.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Er is natuurlijk een staking in het openbaar vervoer. Heeft voor het wegverkeer niet heel veel gevolgen, lijkt het. Er staan wel wat files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Knoopend Diepenburg en Zoetewoudendorp 11 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendijk en Roelevarensveen 5 minuten. En de laatste, de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 11 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: toch wel een beetje een ode aan de VS Choosing Texas van Ella Langley tijdens de Sint-Raplus ochtendshow. Inmiddels half negen geweest. En we gaan even naar Leiden toe. Want van 14 tot en met 20 september staat Leiden in het teken van The Days of Art and Science. 7 dagen lang komen kunst, wetenschap, cultuur en technologie samen in een programma vol festivals, tentoonstellingen, workshops en bijzondere ontmoetingen. Bezoekers kunnen elkaar op een verrassende manier ontdekken hoe kunst en wetenschap elkaar versterken. Welke bijzondere raakvlakken er tussen die werelden zijn. We gaan het erover hebben met Alexander Mouret. Alexander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, The Days of Art and Science. Praat ons even bij. Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou, het is een heel vol programma. Dus het is eigenlijk meer dan een week van gebundelde verschillende evenementen. En er is eigenlijk voor iedereen wat wils. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld Nacht van Ontdekkingen. Is op 19 september. En dat is een groot breed festival met meer dan 100 voorstellingen en acts. Waar iedereen welkom is. En daar zie je dus zowel muziek als wetenschap als een beetje crossover tussen kunst en wetenschap. Dus van alles is te doen.
2: Dat is dat festival wat bij de Hortus ook is, toch? En achter in de tuinen?
1: Klopt.
2: Ik ben daar wel eens geweest.
1: Ja, dat hoort dus nu ook bij deze Art & Science. En we zetten dus ook wat meer in op die samengang van kunst en wetenschap, zou ik zo zeggen. Maar het is voornamelijk een groot festival en je kan ook gewoon rustig drankje doen, muziekje luisteren, maar er zijn ook lezingen, er zijn ook rondleidingen, er zijn veel kunstwerken waar mensen naar kunnen kijken. Dus het is van alles en nog wat.
0: Wat hebben kunst en wetenschap met elkaar te maken?
1: Nou, best wel veel eigenlijk. In die zin, nou ja, daar kunnen we heel lang filosofisch gesprek over voeren. Dus deze ochtend denk ik niet voor geschikt.
2: Ja, nee, we hebben nog tot 9.
1: Ik denk dat ze elkaar gewoon heel goed aanvullen. En dat we voornamelijk, als we nu kijken naar allerlei verschillende maatschappelijke problemen waar we voor staan, zoals klimaat, zoals polarisatie, allemaal dat soort dingen, zien wij dat we eigenlijk met kunstenaars, met wetenschappers, met de maatschappij samen moeten kijken van hoe kunnen we nou eigenlijk al deze issues tackelen. En als je alleen maar in je lab gaat zitten of alleen maar in je atelier gaat zitten, dan is mijn visie dat je daar niet helemaal uitkomt. Dus het idee is dat je juist dingen bij elkaar brengt. En dus verschillende visies als het ware bij elkaar zet. En zo, maar ze werken wel aan allemaal dezelfde problemen, zou ik het zo zeggen.
0: En bezoekers zijn dus van harte welkom natuurlijk. Moet je dan iets hebben met wetenschap en kunst of totaal niet?
1: Nee, ik denk dat het, er zijn verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld voor Nacht van Ontdekkingen hoef je dat helemaal niet te hebben. En dan kom je daar gewoon en dan laat je gewoon verrassen. En er zijn gewoon allemaal prachtige dingen die je kan zien. En het is redelijk laag instapniveau, zou ik zo zeggen. Maar bijvoorbeeld, we hebben een conferentie die heet Brave New World. Daar kijken we met wetenschappers en kunstenaars naar een beetje naar de toekomst. En hoe gaat de maatschappij eruit zien? Nou, dat is allemaal wat serieuzer. Dat is ook echt een dagconferentie van 's ochtends tot laat in de middag. En daar moet je wel een beetje gaan kijken van is dit wel iets voor mij? Ja. Dus daar moet je dan dat doen. Maar bijvoorbeeld op zondag hebben we een kinderfestival in Boerhaven Museum. Heet Brave Young Minds. Nou, daar hoef je ook niks met wetenschap of kunst te hebben. Dan moet je gewoon voornamelijk een kind hebben of zijn. En daar naartoe. En daar staan allemaal jonge mensen jou iets te vertellen over inderdaad voornamelijk wetenschappelijke dingen.
2: En wat als je cognitief capabel bent als een kind, maar wel gewoon volwassen? Ik vraag het voor
1: dan
2: een vriend.
1: Dan mag je ook komen van mij. Vind ik ook
0: en waarom per se in Leiden? Is Leiden zo'n wetenschap en kunststad?
2: Open deur vraag dit, hoor. Ja, de stad van Rembrandt en de universiteit. Is dat een combinatie? Weet je,
1: elke stad kan natuurlijk, veel steden in Nederland kunnen roepen dat ze kunst en wetenschap samenbrengen. Ik bedoel, Delft heeft Vermeer en de universiteit. Weet je? Dus wat dat betreft kan iedereen wel wat. Niet alle steden natuurlijk, maar een paar kunnen dat zeker roepen. Maar ik denk dat wat we in Leiden hebben gezien is dat er best wel wat evenementen en activiteiten rondom die thema van kunst en wetenschap op een gegeven moment zijn ontstaan. En ik ben daar een van de schuldigen van. En wat we hebben gezien van dat past gewoon mooi bij de stad. En hoe fijn het is om dat gewoon een keer te bundelen, waardoor we dat ook in één keer naar buiten kunnen brengen. En niet als het ware met elkaar zitten concurreren en om de week iets is. Ja. En nu kunnen we eigenlijk samen aan het publiek laten zien wat er allemaal is. Op allemaal verschillende manieren.
0: Tijdens dus de Days of Arts and Science en meer informatie het programma

0: Einde van de jaren 90, Jennifer Page met Crush tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Speeltuinen Zuiderkwartier in Leiden bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. Dat bijzondere jubileum wordt op zondag 20 september uitgebreid gevierd met een feest voor jong en oud. Van 12 tot 4 is iedereen welkom aan de Angelierenstraat. Zowel leden als ook niet-leden. Al een eeuw lang is de speeltuin een plek waar Leidse kinderen spelen, gezinnen elkaar ontmoeten en generaties herinneringen maken. In de studio Chantal Scheffer. Chantal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 100 jaar, enorme mijlpaal, hè?
1: Zeker weten.
0: Wat betekent dit voor jullie?
1: Ja, moeilijk uit te leggen. Ik ben er opgegroeid. We woonden naast de speeltuin. En voor mij betekent het heel veel. Omdat mijn ouders ook beheerder waren. Ik heb het overgenomen. Ja, de vrijwilligers hebben zich jaren ingezet. Nu weer nieuwe vrijwilligers. Ja, super.
0: Bijna een soort familiebedrijf als ik het zo hoor.
1: Eigenlijk wel. Ja, we zitten ook wel eens de weekenden als er verhuur is. Zitten we met z'n allen daarna wel eens te barbecue of gezellig te eten. Dus ja, het is een campinggevoel, laat ik het zo een beetje zeggen.
2: Het is gewoon een klein beetje, misschien een plekje waar mensen die niet uit de buurt komen niet helemaal kennen. Want ik ben daar ook heel vaak langs geweest zonder te weten dat het daar zit. Ja. Want eigenlijk gaat de Angelier, we hebben het er natuurlijk eigenlijk over. Hè? Niet de Angelier, de Angelier. Die zit dan als je de Lammenschansweg afrijdt. En dan gaan er heel veel mensen gaan dan daar, nemen dan een klein afslagje. En die gaan dan richting de Herenstraat, zeg maar.
1: Ja,
2: nou,
1: klopt.
2: Precies op dat hoekje daar, eigenlijk achter alle huizen. Daar hebben we het over, toch?
1: Ja, dus de Ringenstraat in eigenlijk. En dan is het weer gelijk links een heel klein straatje waar vroeger twee huizen stonden. Nu niet meer, omdat er nieuwbouw is. Ja, dat is het is er al 100 jaar. Dus, maar we hebben veel mensen uit Leiden door, moet ik eerlijk zeggen. Oesgees, Voorschoten, Rijswijk, Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam zelfs, Amsterdam. Dus ja,
2: een echte het is verborgen, wel bekend. Ja, een echt verborgen parel zou je dus niet meer kunnen noemen.
1: Eigenlijk niet, nee. Maar ja, tegenwoordig met social media, dan vinden ze alles wel een beetje.
0: Dat is waar.
1: Ja, dus.
0: 100 jaar, 1926 tot 2026. Ik zit te denken, Tweede Wereldoorlog, corona. Nou ja, we kunnen genoeg crisissen opnoemen. En die speeltuin is gewoon doorgedenderd.
1: Ja, we hebben ook wel moeilijke tijden gehad met de corona. Omdat je dan ook niet open mocht.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel, toen we open mochten, hebben we er heel veel aan gedaan. En ja, wat, het is mooier om een kind te laten spelen met corona. Ga open, doe het gewoon. Je hebt je aan de regels te houden natuurlijk van de gemeente en Nederland. Fonds 1818 Jantje Beton. Ja, wij doen ons best om toch van alles te organiseren. Ja, wel.
0: Wat is er hetzelfde gebleven de afgelopen 100 jaar? Wat is er veranderd?
1: We hebben nog één speeltoestel, dat is echt heel oud. Dat is de muis, die staat ook echt vast. En wat er verandert is, je hebt minder vrijwilligers. Dat is heel moeilijk. Mensen willen zich niet meer inzetten. En ja, dat zijn wel dingen die moeilijk zijn om een speeltuin schoon te houden. Om hem mooi te houden. Nou, heb je natuurlijk de gemeente Leiden met de DZB, die ons helpen. Maar zelf sta ik er wel voor in om heel veel te doen voor de speeltuin. Ja. Nou, hebben we ook Quintus, Leiden studentenvereniging. Die hebben ons afgelopen 2 weken heel erg geholpen met hun hadden ontgroening. Dus die hebben de hele speeltuin vorige week of 2 weken geleden schoongemaakt.
0: Heel goed. Ja. Heel goed. Beter dan vastgebonden over de Breestraat lopen met eieren op je hoofd of zo. Dus dan kunnen ze beter maatschappelijk actief zijn, toch?
1: Ja.
0: En jullie heel blij mee. Maar vrijwilligers, dat is dan nog wel een uitdaging zo te horen.
1: Hele uitdaging. We hebben merendeels vrijwilligers die gepensioneerd zijn. We hebben een hele leuke dame, die werkt ook bij het Ronald McDonald Huis. Die staat bij ons 1 keer, 2 keer in de week. Ja, mijn schoonouders helpen heel veel. En ja, hier en daar nichtjes die ik toch probeer van 14, 15 ook mee te trekken met hun vriendinnen.
0: Toch weer een familiebedrijf, hè?
1: Ja, zeker. Maar wel vriendinnen ook erbij betrekken.
2: Ik kan me ook wel voorstellen, hoor. Want het is een inkomensgezin is amper meer te doen. Ja. En als je het hebt over 100 jaar geleden, de jaren 20 en 30... Ja, dan was de emancipatie nog lang niet zo ver als dat die nou is. Nee. Dus toen hoefden vrouwen nog helemaal niet te werken. Of mochten vrouwen niet werken. Ja. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je wat meer moeders en vrouwen weet te vinden voor vrijwilligerschap. En dat is natuurlijk nu een heel ander verhaal.
1: Heel anders. En we hebben natuurlijk veel vaders die langskomen. Opa's en oma's tegenwoordig. Dus ja, we willen wel, maar we hebben geen tijd. Ja. Dat hoor je echt heel veel.
0: Maar krijg je dan ook opa's en oma's, moeders en vaders die dan langskomen, die dan ook vroeger daar als kind gespeeld hebben?
1: Ja, de laatste tijd komen ook veel mensen van de leeftijd tussen de, ja, laat ik het zeggen, 30 en 40 langs. Die zeggen, oh, we hebben gespeeld. Oh, dat is weg. Oh, nee, kijk nou, het fort is weg.
0: Want die, dat is de generatie die nu kinderen krijgt en dan met hun kind naar de speeltuin toe
1: gaat. Ja, zeker. Ja.
0: En dat is waarschijnlijk ook iets wat de afgelopen 100 jaar al heel vaak gebeurd is.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, we zijn ook bezig geweest met het oudste lid. En het is wel moeilijk om dingen terug te vinden ook van de speeltuin.
0: Ja, want het is een speeltuin. Het is natuurlijk niet een
2: attractiepark.
0: Ja, of een muziekvereniging waar alles goed wordt beschreven. Dus het is best lastig, denk ik, om terug in de geschiedenis te kijken.
1: Ja,
0: hoe weten jullie dan dat het 100 jaar is?
1: Dat weten we wel. Dat staat. We hebben wel wat dingen gevonden. En je bent er wel mee bezig, het 90 jaar. En je hebt natuurlijk de Leidse Bond van Speeltuinen. Die houden ons ook echt wel in de gaten. Dus daardoor weet je wel dingen te vinden. Alleen jammer niet veel foto's en dat soort dingen. Want dat was vroeger niet.
0: Nee. Want ja, je ging naar de speeltuin en je ging niet je fototoestel meenemen. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon en dan kunnen ze foto's maken waar ze willen. Hey, op 20 september is een groot jubileumfeest.
1: Ja, zeker.
0: De springkussen.
1: Springkussen, stormbaan, suikerspin, popcorn, poffertjes, stroopwafel, een pottenbakker en een stier. Dus dat is ook
0: zo'n rodeo stier.
1: Ja, geweldig.
0: Oh, ik ken een paar mensen die ik daarop wil zetten.
2: Taylor Swift, Lady Gaga, Bruno Mars. We komen ze allemaal.
1: Zuma worstelen hebben we ook nog.
0: Oké. Dan moet je in zo'n pak.
1: Ja, ja, ja. En dan oud-Hollandse spelen natuurlijk. Zoals hula hoepen, zakken lopen, blik gooien, eentjes vissen hebben we ook.
2: Spijkerpoepen, koekhakken.
1: Ja, zulke soort dingen. En natuurlijk een lekker broodje hamburger met een satéetje die we kunnen kopen. Geweldig. En dat ook mede door heel veel sponsors. Echt waar. Ik ben dankbaar. Ja, ik ben echt heel dankbaar. We gaan ook een grote loterij opzetten. En we hebben zoveel gekregen in en om Leiden heen aan cadeaus.
0: Ja, dat is wel top.
1: Ja, super.
0: Hè? En jullie, het jubileumfeest is ook voor mensen die geen lid zijn.
1: Ja.
0: Waarom? Want je wilt toch eigenlijk een feestje met je eigen mee? Waarom? Hè?
1: Wij zijn voor onze leden, maar wij zijn er ook voor onze niet-leden. Zoals als we dagjes uitgaan, mag iedereen mee in en om Leiden. Wij zijn er voor iedereen. Het maakt niet uit van welke afkomst, van waar je bent. Kom lekker spelen. Gehandicapten willen we ook wat meer betrekken. Daar gaan we na dit feest gaan we daar ook heel erg in op. Want dat vind ik heel belangrijk. Want wij zijn ook echt voor de gehandicapten. We hebben rolstoelschommel en dat soort dingen. Een WIP daarvoor. Dus ja, geweldig.
2: Hou ons op de hoogte. Want wij zijn ook wel benieuwd naar de inclusief spelen.
1: Ja.
2: En hoe dat in elkaar zit. En als dat jullie volgende speerpunt gaat zijn na het jubileum. Dan zien we graag nog een keertje terug.
1: Zeker weten, zeker weten. Doen we.
0: 20 september, dan is het grote jubileum. Chantal Scheffer was hier in de studio. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
3: Centraal plus Mark. Plus Robin. Is lekker.

0: Ron D. En oh my god!
1: Zo, dat ging net goed.
0: Nee, dat ging helemaal fantastisch.
1: Volgens mij, oh wacht, ligt daar op de grond? Is dat jouw... Ja, dat is inderdaad jouw larynx.
0: Maar wat is dat?
1: Je larynx. Dat is maar het orgaan in je keel. Ik kan je niet uitleggen wat een larynx is.
0: Je hebt ook al scrotum gezegd deze uitzending.
1: Ja, nu jij ook.
0: Niet uitknippen. Hoe kom je hier allemaal bij? Je hebt allemaal die rare woorden.
1: Nou, dat is gewoon... Zo lastig is het niet. Dat is gewoon dat ding wat in je keel zit. En dan...
0: Tong. Nee, die zit... Nee. Amandelen. Nee,
1: ik ga. Wanneer ben je jarig? Je bent net een jarig geweest, hè? We gemist.
0: 27 augustus.
1: Ja, nee, dat is jammer. Anders had ik je even een encyclopedie gegeven. Of een anatomieboekje. Grey's Anatomy of zo. Ik kan je wel een dvd-set geven van Grey's Anatomy. Misschien vind je daar wat aan uit.
0: Dat doe ik. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ben blij dat het programma afgelopen is. Zometeen dan hoor je Rudo met zijn programma. Met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. Heel veel gezelligheid. Ruimin is er niet bij.
1: Dat erachter ook aan bij.
0: Oké, we gaan ermee kappen. Hugo en Solto, Jamaica en Bam Bam, die hoor je nog. Fijne ochtend en zometeen veel plezier met Rudo.
2: Dit is Centraal Plus. Ook via

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda doe je er tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschie 10 minuten langer over. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland heb je tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: TV.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Roxy Dekker, Bare Minimum en Alexander Asten. You're the Mr. Sexobie. Welkom, het is 9 uur geweest op deze woensdag. Het is vandaag 9 september 2026. Nieuwe aflevering van Rudo hier, net wakker geworden trouwens. En met de ochtendshow Mark en Robin hoorde je. En bij hun ook weer artiesten, of artiesten, gasten in de studio. Laat het er maar niet horen. Wietske Veldman was hier, wethouder van Leiden, over de opening van het nieuwe ondernemersloket, althans de nieuwe locatie ervan. Ja, Wietske Veldman kan je veel noemen, maar een artiest is het niet. Is hartstikke serieuze wethouder. Later vanmorgen kan je het interview met Wietske Veldman terugvinden op onze website centraalplus.nl. Hey, welkom, Rudo hier dus voor deze dinsdag 8 september met Mark Amber zometeen en eerst Eva Max, Kings and Queens. Rudo!

0: Centraal Plus en ook Mark Ammen. En in gesprek te gaan met voorzitter Frits Windholt, die trots vertelt over het 100-jarig bestaan van de club.
1: En dat is echt, voor een voetbalclub zijn we ontzettend trots op vooral. En ook heel erg blij dat we het gehaald hebben trouwens. Maar gewoon vooral trots, want het is toch wel wat. 100 jaar hebben we met al veel mensen, heel veel mensen voor mij, hebben dit allemaal maar opgebouwd en gezorgd dat het kan blijven bestaan. Dat hier nog steeds mensen, volwassenen, jeugd allemaal lekker kunnen voetballen. Hartstikke blij ermee.
2: Hoe belangrijk is een voetbalvereniging voor een gemeente als Leiderdorp?
3: Ja, heel belangrijk. Kijk, iedereen kijkt naar of ze wel of niet promoveren, degraderen. Daar kijkt iedereen naar. Maar dat is echt alleen het topje van de ijsberg. Want wat daaronder zit is allemaal veel belangrijker. Dat is het contact tussen mensen. Je hebt sommige mensen hier bij RCL die al generaties hier voetballen. Ja, dat verbindt een dorp. Ja,
1: 4 generaties hebben we. Hè? Echt Open Teun bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Zijn zonen, zijn schoonzonen, zijn kinderen. En echt, die gaan binnenkort ook kinderen krijgen. En ik weet niet of wij ze gaan voetballen. Dus dat is echt geweldig leuk. Dus daar zijn we heel trots op. En ook wat Chara zegt. Iedereen heeft het over RCL 1, maar we hebben hier meer dan 80 teams rondlopen. En die willen allemaal plezier hebben. En wij moeten dat verzorgen.
0: Ja, Centraal Plus de burgemeester met Jarda Struik en Frits Wendholt, de voorzitter van RCL, dus te gast daarin. De hele uitzending kan je nu terugvinden op onze website centraalplus.nl. Centraal Plus.

0: Even meeklappen. Wel op de bieten. Even proberen. Ja, ik doe het ook niet even goed, merk ik. Hoor mijn klapje en niet op de klapjes van de muziek. Het is 9:30, woensdagochtend, Centra Plus met Niels en zometeen Sexy Als Ik Dans en Another and 45 Ultra Talk To You. Eerst het nieuws, hier is Mark Wonning.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonning. Burgemeester Heikoop van Leiden heeft een bokschool aan de Hoge Rijndijk voor 2 weken gesloten. Dat gebeurde gisteren met spoed vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. In de nacht van zondag op maandag woedde brand bij de bokschool. Daarbij raakte de gevel van het pand beschadigd. Ook werd voor het gebouw een dreigende tekst op de stoep aangebracht. De burgemeester heeft besloten de bokschool tijdelijk te sluiten om de veiligheid in de omgeving te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. De komende 2 weken wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Meerdere voertuigen botsten gistermiddag op snelweg A4 bij Leiden-Dorp. Volgens persbureau Regio 15 zijn 2 personen gewond geraakt bij het ongeluk. De botsing gebeurde op de hoofdrijbaan van de snelweg. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Foto's is te zien dat zeker 3 auto's zwaar beschadigd zijn. De Ingenieur G. Tjalmaweg, de N206 tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West, wordt de komende periode nog 2 weekenden afgesloten vanwege werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De weg gaat dicht van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. Na de eerdere afsluiting begin september staat de N206 nog komend weekend en van 16 tot 19 oktober op slot. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Af en toe zon, maar vooral in de ochtend ook enkele buien. Plaatselijk met onweer. Later neemt het aantal buien af. Er staat een matige tot krachtige west-noordwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Burgemeester Heikoop van Leiden heeft een bokschool aan de Hoge Rijndijk voor 2 weken gesloten. Dat gebeurde gisteren met spoed vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid. In de nacht van zondag op maandag woedde brand bij de bokschool. Daarbij raakte de gevel van het pand beschadigd. Ook werd voor het gebouw een dreigende tekst op de stoep aangebracht. De burgemeester heeft besloten de bokschool tijdelijk te sluiten om de veiligheid in de omgeving te beschermen en nieuwe incidenten te voorkomen. De komende 2 weken wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Meerdere voertuigen botsten gistermiddag op snelweg A4 bij Leiden-Dorp. Volgens persbureau Regio 15 zijn 2 personen gewond geraakt bij het ongeluk. De botsing gebeurde op de hoofdrijbaan van de snelweg. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Foto's is te zien dat zeker 3 auto's zwaar beschadigd zijn. De ingenieur G. Tjalmaweg, de N206 tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West, wordt de komende periode nog 2 weekenden afgesloten vanwege werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De weg gaat dicht van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. Na de eerdere afsluiting begin september staat de N206 nog komend weekend en van 16 tot 19 oktober op slot. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Af en toe zon, maar vooral in de ochtend ook enkele buien. Plaatselijk met onweer. Later neemt het aantal buien af. Er staat een matige tot krachtige west-noordwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Martin Garrix en U2, Fireflies en Ariana Grande. Je hoorde One Last Time hier op Centraal Plus. Woensdag 9 september. Ik moet wel even nog Priscilla feliciteren. Een vriendin van mij, die is vandaag 50 geworden. Er staat ook een pop voor op de tuin. En daar advertentie loopt mee op televisie. Zodat iedereen in de regio weet dat Priscilla jarig is. Priscilla de Bruin, zo heet ze. Dat je het even weet, hè. Hey, welkom, het is Centraal Plus. Deel 3 van Rudo voor deze woensdag. Met zometeen Damiano de Viet nog. Ik had hem je al beloofd. Born with a Broken Heart staat voor je klaar. Naar Alec Benjamin. Let Me Down Slowly. Rudo!

0: same. Pink Panthers en Zara Larsson en Stateside.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 9 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van de onderwijsbescherming. Er is nog niet heel veel uitgebreide informatie over deze dag. Maar in ieder geval is het dus die internationale dag van de onderwijsbescherming. Ja, er zijn vast wel plaatjes over leren of education te bedenken. Mocht je er eentje weten, stuur hem even door via de mail rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Hoor je zo meteen hier het nieuws van 11:30 met Robert Beurzen. En dit is Adele, Make You Feel My Love.

0: met Nate Ruth, Just Give Me A Reason en Sam Veldhoorn, You Keep On Rising hier op Centraal Plus. 11:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en daarna Last Frequencies.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het All-Star Walking voetbaltoernooi van de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL heeft vrijdag €11.586 opgeleverd. Dat geld gaat naar Kika. Het toernooi werd vrijdag voor de 7e keer georganiseerd en is inmiddels een begrip. CDA in Zuid-Holland trekt aan de bel over verdwijnende bushaltes. In kleinere dorpen en buitengebieden verdwijnen steeds meer bushaltes omdat ze te weinig opleveren. Dat zorgt ervoor dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland op steeds meer plekken onder druk komt te staan. En daar maakt de partij zich dus zorgen om. En Zoeterwoude heeft voortaan 2 hofleveranciers. Naast kaasboerderij Van Veen mogen nu ook Zoeterwoudenaren David en Poetje Nieuwenburg zich hofleverancier noemen. Hun familiebedrijf bestaat 125 jaar. Reden voor koninklijke erkenning. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, reikte het predicaat en het bijbehorende schild uit tijdens een feestelijke bijeenkomst. En ook burgemeester Carla Breuer was erbij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af en af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Plus Classic, Jermaine Stewart en Get Lucky. En Bente nog de nieuwste Parachute hoorde je hier op Centraal Plus. Waar we bijna de woensdagmiddag in gaan. En dat doen we zo meteen met Becky G en Topic en Sorry Papi.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: met Jean-Paul en Alexis Jordan, Got to Love You, on topic met Becky G, Jordan, Sorry Poppy hier op Centraal Plus, waar inmiddels de woensdagmiddag gestart is. Welkom, het is Rudo hier tot 1 uur, met natuurlijk zometeen om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen ook een fragment uit de straattalkshow Rudo, die je vanaf vanavond weer ziet op televisie bij ons. En muziek, Wiz DMC, zometeen bijvoorbeeld Show Me Love, Sommieu komt eraan. En dit is eerst Mel Smith met Nile Horn, Drive Safe.
1: Rudo!

0: Sommilieu feels, nieuw muziek hier bij Centraal Plus. Met vanavond de straattalkshow Rudo weer op televisie. Even na 6, maar natuurlijk ook online op centraalplus.nl. Vanaf het dorpsfeest in Oegstgeest, ooit uit de koker gekomen van Yvonne Janka. Zij is weer van dorpskracht en vond dat het dorp wel een feest verdiende. Nou, de tweede editie was afgelopen weekend, was weer hartstikke druk bezocht. En ja, ze had het zomaar nog een keer gedaan, samen met haar compaan Mitchell Mink. Ik sprak Yvonne in de uitzending die je vanavond gaat zien op televisie en online.
1: Ja, echt. Ja, ik ben super trots.
0: Ja. Terecht, toch?
1: Ja, echt.
0: Het is de tweede editie van het dorpsfeest. Nou, de mensen in het geel organiseren het. Jij samen met Mitchell.
1: Ja, Mitchell ben
0: en,
1: ik.
0: En,
1: ja,
0: en met heel veel vrijwilligers ook, hè?
1: Ja, zeker. Zonder vrijwilligers gaat het niet.
0: Hoeveel heb je er?
1: Ik heb geen overzicht op dit moment. Dat zijn wel anderen die dat doen.
0: Maar wel heel veel.
1: Ja, we hadden 50 op de vrijwilligersbijeenkomst. Maar het zijn er veel meer, want de mensen die vorig jaar hebben geholpen, die wisten het verhaal al. Dus.
0: Ja, maar het was wel, op een gegeven moment kwam in het nieuws, ja, het wordt wel spannend. Ja. Halen we het financieel? Ja. Nou, gisteren met Q Music de Foute Party, vanavond met Je Welste. Best wel veel bezoekers ook weer. Ja. Loopt dat naar je zin?
1: Ja, zeker. Eigenlijk ben ik stiekem heel benieuwd naar aantallen, maar die heb ik nog niet. Maar ik doe het maar gewoon op mijn gevoel, het loopt gewoon perfect.
0: Ja, en ik mag ook hopen dat je benieuwd bent naar de baromzet.
1: Sorry, dat ik?
0: Dat je ook benieuwd bent naar de baromzet.
1: Ja, dat bedoel ik. Die wil ik zo graag weten, maar die weet ik niet. En ik ben ook blij, geen incidenten. Echt, het loopt allemaal netjes. En gisteren een tent voor jeugd waar ik het voor heb opgezet. Zo mooi.
0: Ja, ik zie ook gewoon de trots op je gezicht. Maar ja, ik vraag het je nu, terwijl je de adrenaline nog hebt. Dorpsfeest Oegstgeest jaar 3.
1: Eerlijk gezegd heb ik me na die moeilijke periode, toen we het echt niet voor ons zagen dat het ging lukken, voorgenomen dat ik nu niet zomaar roep, volgend jaar gebeurt het zeker weer.
0: Eerst maar ook wil ik niet, zeker
1: duidelijkheid.
0: Niet.
1: Nee, dat sluit ik zeker niet.
0: Goed evalueren.
1: Want het wordt echt door het dorp heel goed ontvangen. We krijgen zoveel blije mensen, complimenten, die dankbaarheid uitstralen dat we dit doen. Ja.
0: Nou, je mag super trots zijn op jezelf.
1: Dankjewel. Centraal. Plus.

0: Nelle, ik zing. 12:30, zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Shawn Mendes, In My Blood en de Bauza komt eraan, Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het All-Star Walking voetbaltoernooi van de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL heeft vrijdag €11.586 opgeleverd. Dat geld gaat naar Kika. Het toernooi werd vrijdag voor de 7e keer georganiseerd en is inmiddels een begrip. CDA in Zuid-Holland trekt aan de bel over verdwijnende bushaltes. In kleinere dorpen en buitengebieden verdwijnen steeds meer bushaltes omdat ze te weinig opleveren. Dat zorgt ervoor dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland op steeds meer plekken onder druk komt te staan. En daar maakt de partij zich dus zorgen om. En Zoeterwoude heeft voortaan 2 hofleveranciers. Naast kaasboerderij Van Veen mogen nu ook Zoeterwoudenaren David en Poetje Nieuwenburg zich hofleverancier noemen. Hun familiebedrijf bestaat 125 jaar. Reden voor koninklijke erkenning. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, reikte het predicaat en het bijbehorende schild uit tijdens een feestelijke bijeenkomst. En ook burgemeester Carla Breuer was erbij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af en af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Swenseliers, Somebody New bij Central Plus en Travis McCoy met Jason Mraz en Rough Water. Tot zover Rudo van vandaag. Morgen de donderdag editie direct na de ochtendshow. En vanmiddag dan hoor je Elmar hier met onder andere de Lino's in de studio. En die hebben een nieuw 3 oktober liedje gemaakt. De vraag is, wordt het een nieuwe 3 oktober classic, ja of nee? Ze komen hem in ieder geval hier laten horen vanmiddag in de middagshow. Ik ben er dus morgen weer en ik wens je een fijne woensdag.

0: when.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het All-Star Walking voetbaltoernooi van de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL heeft vrijdag €11.586 opgeleverd. Dat geld gaat naar Kika. Het toernooi werd vrijdag voor de 7e keer georganiseerd en is inmiddels een begrip. CDA in Zuid-Holland trekt aan de bel over verdwijnende bushaltes. In kleinere dorpen en buitengebieden verdwijnen steeds meer bushaltes omdat ze te weinig opleveren. Het zorgt ervoor dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland op steeds meer plekken onder druk komt te staan. En daar maakt de partij zich dus zorgen om. En Zoeterwoude heeft voortaan twee hofleveranciers. Naast kaasboerderij Van Veen mogen nu ook Zoeterwoudenaren David en Poetje Nieuwenburg zich hofleverancier noemen. Hun familiebedrijf bestaat 125 jaar. Reden voor koninklijke erkenning. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff, reikte het predicaat en het bijbehorende schild uit tijdens een feestelijke bijeenkomst. En ook burgemeester Carla Breuer was erbij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het All-Star Walking voetbaltoernooi van de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL heeft vrijdag €11.586 opgeleverd. Dat geld gaat naar Kika. Het toernooi werd vrijdag voor de 7e keer georganiseerd en is inmiddels een begrip. CDA in Zuid-Holland trekt aan de bel over verdwijnende bushaltes. In kleinere dorpen en buitengebieden verdwijnen steeds meer bushaltes omdat ze te weinig opleveren. Dat zorgt ervoor dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland op steeds meer plekken onder druk komt te staan. En daar maakt de partij zich dus zorgen om. En Zoeterwoude heeft voortaan 2 hofleveranciers. Naast kaasboerderij Van Veen mogen nu ook Zoeterwoudenaren David en Poetje Nieuwenburg zich hofleverancier noemen. Hun familiebedrijf bestaat 125 jaar. Reden voor koninklijke erkenning. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, reikte het predicaat en het bijbehorende schild uit tijdens een feestelijke bijeenkomst. En ook burgemeester Carla Breuer was erbij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.

Hailee Steinfeld, Love Myself en Pink en Willow met Cover Me in Sunshine. Nou ja, laat die sunshine maar weg vandaag. Het is van tijd tot tijd echt behoorlijk nat buiten. Het komt dan af en toe met bakken uit de hemel. En het andere moment dan is het droog en dan lijkt het een klein beetje op te klaren. Maar goed, aan de andere kant, ja, we zitten in september, dus dat past ook prima bij deze maand. Het is 3 uur geweest, woensdagmiddag, de week officieel doormidden. En dat betekent de kick-off van de middagshow. En die zit vandaag natuurlijk weer helemaal vol met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere een gaslucht die leidt tot inzet van de brandweer in de Donkersteeg in Leiden. En we hebben een foto van Leiden Centraal Station. Vandaag die grote OV-staking. Het is bijna helemaal uitgestorven. Een aantal buschauffeurs zijn wel gaan rijden, maar de treinen, ja, die staan dus echt gewoon helemaal stil. Tot 6 uur ben ik bij je. Taylor Swift en Cruel Summer komt eraan. Na Karol G en Bruno Mars. Dit is de nieuwste, die heet

Taylor Swift en Cruel Summer. En nou Carol G met Bruno Mars, een X-Plus track en een hit uit de 30. Je hoorde Still. Afgelopen vrijdag het All Stars Walking Football Toernooi. En dat heeft een lekker bedrag opgehaald voor Kika, namelijk €11.586. Echt een lekker bedrag. Afgelopen vrijdag, ja, het was niet echt heel erg lekker weer, maar het was wel gezellig en er zijn dus heel veel mensen het veld opgegaan om daadwerkelijk te voetballen. En dat heeft dus gewoon ruim €11.500 opgeleverd. Dus dat is een lekkere opsteker. Foto's van deze dag, die vind je op onze eigen website en natuurlijk ook via de nieuwsapp. En die kan je downloaden, helemaal gratis via Android en iPhone. Alesso en Sasha, die hoor je na Auletta Adams, Window of Hope.

radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Het is Centraal Plus met Destiny van Alesso en Sasha. Iedere vrijdag dan hebben wij om 11:15 New Music Friday. En afgelopen vrijdag zat daarin de nieuwste van Davina Michel. Die hoor je nu. Dit is Pinky Swear.

0: Sia, ja, David Guetta, Floating Through Space en de nieuwste Davina Michelle, Pinky Swear. Centraal Plus staat aan. Het is woensdag 9 september met Sambar, My Body Isn't Ready. Ook de Gym Class Heroes en Stereo Hearts die komt eraan. En de tv-update, na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Buurse. Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Donkersteeg in Leiden. Er was een melding binnengekomen van een gaslucht. De brandweer heeft onderzoek gedaan en inderdaad een gaslek gevonden. Maar dat zou een ouder lek kunnen zijn. Leander is ter plaatse gekomen en heeft het lek gedicht. De brandweer heeft gisteravond een grote oefening gehouden in een oud verzorgingshuis aan het Kasper-Rijnwaldpad in Oegstgeest. Er zat zogenaamd iemand vast in de traplift. Bij aankomst bleek er ook nog eens brand te zijn in de machinekamer van de lift. Nadat de slachtoffer uit het pand was gehaald, kon de brand worden geblust. De brandweer kijkt tevreden terug op de oefening. En Leiden staat volgende week extra in het teken van kunst en wetenschap. Dan zijn namelijk de Days of Art and Science. Verschillende evenementen en activiteiten worden in de stad gebundeld. Wij spraken met een van de organisatoren en het interview daarvan is te vinden op onze website centraalplus.nl. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien. En de temperatuur loopt op tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Yeah.
1: Ja, die je aan het einde, die maakt het liedje eigenlijk helemaal compleet. De Gym Class Heroes en Stereo Hearts en Somber met My Body Isn't Ready.
2: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
1: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En onder andere ga je vanavond beelden zien van een uitgestorven Leiden Centraal. Ja, het OV is aan het staken, dat heb je misschien vanmorgen wel gemerkt, omdat je niet met de bus of met de trein kon. Kleine kanttekening, een aantal buschauffeurs zijn wel gewoon gaan rijden. Maar die treinen, die staan dus helemaal stil. Morgen dan rijdt alles wel weer, maar er is wel gewaarschuwd. Alles moet ook weer opstarten, dus er kan morgenochtend ook wel wat vertraging zijn. Ja, die beelden, die zie je vanavond op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

Cheryl Cole, Fight for This Love en Aitch en Ring My Bell. En dat liedje staat genoteerd in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Met nu Sam Fender en Olivia Dean, Ring Me In.

Z, Ellie Duhey, Happy Now en ook Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is Centraal Plus die aanstaat en ik krijg zo direct bezoek. En dat is leuk bezoek. Het zijn namelijk de oudgedienden van de Leino's. Die komen hier in de studio. Over een paar weken is het Leiden Zonzet. Aankomende weken komt daar steeds meer over naar buiten. En die Leino's die hebben speciaal voor de viering van dit jaar een liedje gemaakt. Met dus als thema 3 oktober. En die gaan we zo meteen draaien. Gaan we het uitgebreid over hebben. En ik ben ook wel benieuwd hoe dan de agenda eruit ziet op 2 en 3 oktober van de heren van de Leino's. Dat zo meteen hier in de middagshow van Centraal Plus. En nu Marshmello met Jelly Roll.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan alweer 70 kilometer file in onze regio. Ze rijden langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Verderop bij knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En bij Rijswijk ook 10 minuten vertraging als je nog doorgaat richting Amsterdam, richting Rotterdam natuurlijk, over de A4. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel 5 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Ja, gezellig. Zometeen de Leno's in de studio. Centraal Plus. En nu Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fair.

Cameron Whitcomb, het is een X-Plus track en een hit uit de 30. Je hoorde Kingdom of Fair bij Centraal Plus. Even na vieren woensdag, het is 9 september en ik kijk even met een schuin oog naar buiten. Nou, er is zomaar een waterig zonnetje, dus dat is op zich wel lekker. Als je dan zo meteen klaar bent, dan hoef je in ieder geval niet door de stromende regen naar huis toe. En ja, vandaag natuurlijk ook de dag van de staking, het OV. Geen treinen, geen bussen, geen trams en geen metro's. Kleine kanttekening, er zijn in Leiden een aantal bussen die wel rijden, dus nou, dat kan dan net een soort van opsteker zijn. Gisteravond, even compleet ander nieuws, burgemeester Heikoop die heeft de bokschool aan de Hoge Rijndijk gesloten, waar in de nacht van zondag op maandag een explosie was. Nou, de bokschool is voor de duur van 2 weken gesloten en dat op grond van de gemeentewet. En alle details daarover die vind je dan weer op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey en Pharrell. Stay With Me komt eraan. Ook de mannen van de Leino's. Ze komen vertellen over een lied over 3 oktober. Na deze classic van Duran Duran, Ordinary World. Dreaming.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey en Pharrell met Stay With Me. En daarvoor een classic van Duran Duran en Ordinary World. En die hoorde je bij Centraal Plus. Vandaag 9 september en over een kleine 3 weken, dan is het 2 en 3 oktober. Gaat er heel veel gebeuren, dan staat de stad in ieder geval weer 2 dagen op zijn kop. En ja, er wordt steeds meer bekend rondom de viering van dit jaar. En bij mij in de studio De Leino's. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zeg je Leiden, dan zeg je De Leino's. En zeg je Leidens Ontzet, dan zeg je eigenlijk automatisch ook weer De Leino's.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Hoe lang bestaan jullie inmiddels?
1: Oh, dat is over, een jaar of 3 is het 50 jaar.
0: Ja, dat durf ik het bijna niet te vragen. Maar hoe gaan we dat dan vieren, een 50-jarig jubileum?
1: Ja, daar heb ik zelf nog geen idee van. Nee, dat... Ik hoop het te halen, dat wel.
0: Ja, het is wel een bijzondere mijlpaal. 50 jaar bijna, heel veel meegemaakt. En 2 en 3 oktober is toch wel een soort van rode draad in jullie muzikale Leidse carrière.
1: Ja, want het is het feest der feesten. En elke Leidenaar loopt daar warm voor. En prima.
0: Ben ik meteen wel even nieuwsgierig. Wat is nou jullie allermooiste Leidens Ontzet 2 of 3 oktober herinnering?
1: Goh. Ja, dat blijft wel de hutspotmaaltijd. Dat blijft wel een hoogtepunt. En ik kan wel wat meer vertellen. Maar ik weet dat de Drie Toververeniging, die gaan altijd dineren. En dat was toen bij de Uil, geloof ik, of zoiets dergelijks. En ik ging 3 oktober vieren. En ik was helemaal vol van de 3 oktober.
0: Ja.
1: En... ik had ook een aardig biertje op. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik de hele vereniging toegesproken. En bedankt. En dat was toch wel een hoogtepunt.
0: Ja, dat is wel heel erg gaaf natuurlijk. En ja, De Leino's, naast 2 en 3 oktober staan jullie op heel veel meer plekken natuurlijk op te treden. Ik ben wel even benieuwd. In al die jaren zeg maar, ook buiten Leiden? Of is het echt gewoon binnen de singles met name?
1: Met 3 oktober? Of?
0: Nee, gewoon eigenlijk altijd.
2: Ook buiten. Ja, ook buiten Leiden.
0: En waar hebben jullie allemaal gestaan dan? Wat zijn een beetje podia waarvan jullie zeggen... nou, dit is een standaard iets waarbij je regelmatig te vinden zijn?
2: In Rotterdam zijn we heel veel geweest. In Den Haag. Dat zijn ook wat bedijtje de belangrijkste dingen.
0: En als we het repertoire van jullie pakken... ook dat is heel breed, van Engelstalig tot Nederlandstalig?
2: Bijna alle talen.
1: Nou, dat is... we hebben 360 nummers... Dus als het voor een dinertje is, dan passen wij ons aan met American Songbook, Frank Sinatra, dat soort dingen. En is het een feestje of een dans? Ja, we spelen alle danstempo's. En is het echt een knaller, net zoals 3 oktober? Ja, dan gaan we de vol in. En
0: dan moet het dak eraf.
1: Ja, inderdaad.
2: Uit de bol.
0: Ja, hey, maar waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Want jullie moeten elkaar ooit ergens ontmoet hebben.
2: We waren 8 jaar.
0: En toen?
2: Toen wonen we bij elkaar. Plakken in dezelfde straat.
0: En toen besloten jullie, dan gaan we De Leino's opstarten?
2: Nee,
0: of?
2: Ik ben een hele poos uit Leiden geweest. En toen kwam ik terug. Ja, en toen hebben we elkaar weer leren kennen. En zo is het eigenlijk bij elkaar gekomen.
0: En nu dus al heel lang bevriend samen. Samen op het podium, liedjes maken. Ja. En met 2 en 3 oktober, over een paar weken. Waar zijn jullie dan allemaal te vinden?
1: Nou, we zijn te vinden bij de Hutspotmaaltijd uiteraard. En dan 3 oktober zelf staan we op de hoek van de Herenstraat Witte Singel. Wat vroeger de trechter was.
0: Ja.
1: Dat is overgenomen door de pizzabakkers. En daar, die man die zei van... nou, het lijkt me wel leuk om weer eens een leuk knalfeest te maken... tijdens de optocht.
0: Oh, wat grappig. Dus eigenlijk een oude traditie wordt een nieuw leven ingeblazen.
1: Ja, dat is... bij Marius hebben we dus 16 jaar gestaan. En toen ging die weg. En toen hield het op eigenlijk.
0: Wat bijzonder.
1: Ja. Inderdaad.
0: En daarnaast 2 oktober natuurlijk ook weer traditiegetrouw al die verpleeghuizen af.
1: Ja, nou, we hebben er 's ochtends eentje, want we moeten 's middags bij de Hutspot. En dan, dat zijn ook leuke dingen.
0: Gewoon de viering op en top meevieren en daarnaast muzikaal ondersteunen. Nou, hebben jullie voor de viering van 2026 een speciaal 3 oktober liedje gemaakt?
1: Ja, als ik dat mag vertellen, het is eigenlijk een ode aan iemand uit Leiden. In Leiden hadden we vroeger, en dan praat ik over... de man is helaas overleden, hadden we Leidse Kees.
0: Mm-hmm.
1: En Leidse Kees, dat was, dat was de eerste homo die uit de kast kwam.
0: Ja, dat was toch die man die altijd met allemaal van die parelkettingen over straat paradeerde?
1: Ja, hij had wel een apart smaakje, dat wel.
0: Ja, precies.
1: Maar die maakte een LP met... omaatje van Tongeren. En op die LP stond een lied. En dat heette Leidse Glubber. En dat is allemaal in de vergetelheid geraakt. En eigenlijk is dit een ode aan Leidse Kees. Want we missen hem nog elke dag. Tenminste, de muzikanten van mijn leeftijd. En zeker met 3 oktober. En dan had hij daar een driekwartsmaatje van gemaakt. Ik ben een Leidse Glubber. Dat is het liedje. En wij hebben het omgezet naar een vierkwartsmaat. Naar een beetje Polonaise-achtig iets.
0: Dus eigenlijk een liedje die we met 2 en 3 oktober tijdens jullie optredens wel voorbij gaan horen komen.
1: Zeker.
0: En is het dan ook zo dat het liedje te downloaden en te streamen is? Of is het echt gewoon uitgebracht om te spelen en wie het wil draaien, die mag of kan het draaien?
1: Ja, precies. Ja, het laatste. Het is niet te streamen.
0: Dat gewoon niet. Een bijzonder liedje geworden. Ja, de Leino's. Een liedje, een ode dus aan Leidse Kees. Hoe lang is hij inmiddels al niet meer onder ons?
1: Oh, dat... Ja, ik denk het, ja, jaar of 15 of 20, zeker.
0: Dat is echt al een hele lange tijd. Ja, jullie zeggen nog steeds een gemis?
1: Ja, vind ik van wel. Je had met 3 oktober. Kijk, 3 oktober wordt tegenwoordig anders gevierd. Het is, maar vroeger had je dus overal live muziek zitten. Een bandje, een duootje. En Kees die trad altijd op in diverse cafés. Maar zeker s'avonds in het Antonius Clubhuis. En daar kwam hij binnen. Ja, dat was gelijk bal.
0: Meteen Polonaise en meteen één groot feest. Ik stel voor, wij gaan het liedje draaien. Ik wil jullie alvast heel veel voorpret toewensen.
2: Dankjewel.
0: Heel veel succes met 2 en 3 oktober. En ongetwijfeld gaan wij van Centraal Plus jullie tegenkomen bij bijvoorbeeld de uitreiking van de grote hutspotmaaltijd.
2: Dankjewel.
1: Als je een bonnetje hebt, mag je mee eten.
0: Ja, zonder bonnetje niet. Maar dan moet je je eerst inschrijven over een paar weken natuurlijk bij de leukste en langste rij van Leiden.
1: Nou, maar als je belooft dat je komt, dan zorg ik voor een bonnetje.
0: Oh, dat is goed. Dat gaan we wel eventjes achter de schermen regelen. Lijkt mij wel leuk. Jullie zijn hier toch hier in de studio vandaag bij Centraal Plus om jullie eigen 3 oktober plaat zelf dan maar eventjes aan te kondigen.
1: Nou ja, daar komt hij dan. Ik ben de Leidse Glubber.
0: Van de Leino's.
2: Van de Leino's, ja.
0: Dankjewel.

0: Alex Warren, zijn nieuwste Emerald Eyes. En daarvoor de Leno's in de studio om te praten over hun 3 oktober liedje. En dat is dan weer een ode aan Leidse Kees.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Vind jij dat je genoeg invloed hebt op de besluiten van jouw gemeente? Dat is de poll, oftewel de stelling van deze week. 3 keuzes met dus ook 3 verschillende tussenstanden. 25% die zegt ja, er zijn voldoende mogelijkheden. 52% nee, inwoners worden te weinig gehoord. En 23% die zegt dan weer, dat weet ik niet, ik maak er geen gebruik van. De uitslag van deze poll van deze week aankomende vrijdag om 7 uur in het weekoverzicht met Joyce. En stemmen kan je doen online via onze nieuwsapp of de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: De middagshow met nu muziek van Keigo en Dean Lewis, Last Without You.

0: We zijn samen onderweg naar het einde van de werkdag met Keigo en Dean Lewis en Last Without You. En ik heb zometeen Ineke van der Sar in de studio. En ik ga het met Ineke hebben over de actieweek Start to Sing. En dat heeft dus te maken met zingen. Dus misschien ben je wel een soort nachtegaaltje en heb je zoiets van... Nou, eigenlijk lijkt het mij best wel leuk om bij een koor te zitten. Blijf dan sowieso luisteren. Ook Bruno Mars en Risk It All komt eraan. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Buurse. Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Donkersteeg in Leiden. Er was een melding binnengekomen van een gaslucht. De brandweer heeft onderzoek gedaan en inderdaad een gaslek gevonden. Maar dat zou een ouder lek kunnen zijn. Leander is ter plaatse gekomen en heeft het lek gedicht. De brandweer heeft gisteravond een grote oefening gehouden in een oud verzorgingshuis aan het Kasper-Rijnwaldpad in Oegstgeest. Er zat zogenaamd iemand vast in de traplift. Bij aankomst bleek er ook nog eens brand te zijn in de machinekamer van de lift. Nadat de slachtoffer uit het pand was gehaald, kon de brand worden geblust. De brandweer kijkt tevreden terug op de oefening. En Leiden staat volgende week extra in het teken van kunst en wetenschap. Dan zijn namelijk de Days of Art and Science. Verschillende evenementen en activiteiten worden in de stad gebundeld. Wij spraken met een van de organisatoren en het interview daarvan is te vinden op onze website centraalplus.nl. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien. En de temperatuur loopt op tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio op de A4 file vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade rijden langzaam. Op de A12 Arnhem-Den Haag. Een kwartier vertraging bij Woerden. 10 minuten oponthoud op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tot aan Dordrecht Centrum. En file op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan Den IJssel. Bij de aansluiting met de A20 6 kilometer. Kwartiertje tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: blijft eigenlijk een gigantisch romantisch liedje. Bruno Mars en Risk It All, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow voor de regio Leiden en Wassenaar. En wij gaan het hebben over Start to Sing. En ik heb Ineke van der Sar in de studio. Ineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Start to Sing, het is helemaal nieuw. Het heeft te maken met koren, het heeft te maken met zingen. En ik ben wel even benieuwd, hoe lang zing jij zelf al?
1: Ik ben bij dit koor sinds 2013, dus dat is alweer het 13e jaar.
0: En wat is dan zeg maar jouw, ja, hoe zeg je dat in een koor? Wat is jouw precisie? Wat kan jij het allerbeste?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Ik zing mezzo-sopraan, dus tweede sopraan. En ik hoop dat ik dat goed genoeg kan.
0: En wat is dan een beetje jouw eigen sound? Wat is de stijl of de muziekstijl waarvan je zegt, ja, dit vind ik wel heel erg leuk om te doen?
1: Ik vind het leuke van dit koor is dat ze allerlei verschillende koormuziek zingen. Dus van hele oude koormuziek uit de 15e eeuw renaissance werken tot aan hele moderne werken van componisten die gewoon nog in leven zijn.
0: En nou gaat er wat bijzonders gebeuren. Een actieweek Start to Sing. En dat is eigenlijk om mensen een beetje te motiveren om dus te gaan zingen en om eens te gaan ontdekken. Ja, hoe leuk is het eigenlijk in een koor?
1: Ja, precies. Het is een initiatief bedoeld om de drempel heel laag te maken. Het is ook al zo dat er heel erg veel mensen zingen. Er bestaan ontzettend veel koren in Nederland. Zingen is een verschrikkelijk leuke, ontspannende, gezellige bezigheid. En je kan het op allerlei niveaus doen. Er zijn natuurlijk super leuke koren en er zijn, met van hoog niveau. En je hebt natuurlijk ook koren die ongeveer klinken als een voetbalstadion. En dat is ook geweldig.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook nog wel mensen, denk ik, die denken, ja, ik zou het eigenlijk wel willen, maar ja, wat zullen ze wel niet van me denken? En moet ik dan auditie doen? En hoe gaat dat dan? En is die muziek wel iets voor mij? Nou, voor die mensen is dus bedoeld deze actieweek. Alle koren is gevraagd om aan te kondigen dat ze een open repetitie hebben. Dus je kunt gewoon binnenkomen. Er wordt niks van je geëist. Wij zorgen dat er muziek is als je je even aanmeldt. En je mag gewoon eens kijken, ja, hoe gaat dat nou? En past het bij mij?
0: Want als ik denk aan leeftijden, zelf ben ik 40. Kan ik ook bij een koor of is het voor eigenlijk wel wat ouder bedoeld?
1: Nou, ik denk dat je bent zeker van harte welkom. Hoe jonger, hoe beter zou ik wel willen zeggen. Maar in de praktijk is het wel zo dat ik denk dat met name voor klassieke muziek, ja, er zijn toch heel vaak wat oudere mensen die dan de tijd hebben om dat te appreciëren en om dat tot zich te nemen. En dat zie je ook wel in concertzalen. Hè? Dat is ook vaak, ja, mensen hebben het geld en de tijd. Het is gewoon zo.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant. Jij zei net tegen mij, zingen, dat is ontspanning. Het is gezelligheid. Je maakt er ook nieuwe vrienden.

0: dat durf ik wel zo te zeggen, ja.
1: En wat zijn dan veelgehoorde dingen van mensen die dan toch twijfelen om zich aan te sluiten of om zich aan te melden bij zo'n koor? Wat zijn de vooroordelen?
0: Nou, ik denk dat het gewoon best wel spannend is. Want als je zingt, denk je, ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel? Past die muziek bij mij? Moet ik auditie doen? En hoe gaat dat dan? En dat vinden mensen heel erg spannend. Ik weet nog wel dat ik zelf voor het eerst ging, dat ik ook dacht van, nou, alsof ik in diepe sprong. Het was toen bij mij gelijk serieus, zeg maar. Want het was gelijk van, nou, je krijgt een programmaatje. En we gaan en na een paar weken, dat is altijd hoor. Je mag altijd even een paar weken rondkijken. Maar deze week is dan echt bedoeld om die drempel nog lager te maken. Ook al denk je, ik heb nog nooit klassiek gezongen. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig, want ik vind het eigenlijk wel mooi. Nou, kom gewoon een keer kijken.
1: Ja, die drempel die slaan we gewoon op deze manier weg. Nou, die week is van 19 tot en met 26 september. Waar gaat die precies plaatsvinden? En is het dan belangrijk om jezelf aan te melden? Of kan je gewoon komen aanwaaien?
0: Nee, het is niet handig om aan te komen waaien. Want het is wel fijn als je natuurlijk de muziek voor je hebt die we zingen. Anders moet je bij de buurman of buurvrouw kijken. Dat is gewoon niet handig. Normaal gesproken repeteren wij in de Marenschool aan de Maren Single. Maar deze keer nou toevallig in de Woutertje Pieterse School bij het Leidse Hout. Dat zie je allemaal als je op de website kijkt van het Leiden English Choir. Dat is www.lec.nl, www.lec.nl zeggen we altijd. En daar staat een adres waar je kunt aanmelden, info@lec.nl. En dat moet je echt wel doen. Anders dan wordt het voor jezelf ook niet gezellig.
1: Nee, precies. Dus aanmelden is noodzakelijk. Het fijne is wel dat deze week gewoon helemaal gratis is. Dus je kan echt een soort van op ontdekkingstocht gaan.
0: Jazeker, ja. Ja. Het is wel zo, en dat is wel anders dan anders. Als je bij ons aanmeldt, dan is het zo dat wij voor sopranen en alten niet direct plaats hebben. Tenoren en bassen wel. Dus... Maar ook sopranen en alten die zeggen van, ja, ik weet dat jullie geen plek hebben. Ik vind jullie toch een heel mooi koor. Ik wil toch eens kijken, zal ik bij jullie op de wachtlijst gaan? Of ga ik me verder oriënteren? Nou, die zijn ook allemaal van harte welkom.
1: En stel je nou voor, mensen vinden het leuk en hebben zoiets van, ik wil daadwerkelijk bij het koor. Is het dan belangrijk dat je bepaalde dagen in de week vrij hebt? Of dat je weekenden vrij houdt voor optredens?
0: Ja, je moet uiteraard de repetitieavond, die is een vaste avond. Dat is op woensdagavond. De aanstaande 23 september moet ik zeggen, is ook op een woensdag. En wij hebben dan nog één keer een repetitie zaterdag. Ja, en uiteraard moet je bij de generale repetitie en de concertdata zijn.
1: Dat zijn de belangrijkste essentiële dingen waar je dus rekening mee moet gaan houden. Maar goed, eerst die week van 19 tot en met 26 september. Voor de eerste keer gaan jullie dat houden. En op hoeveel mensen hopen jullie ongeveer dat er is komen kijken?
0: Ja, misschien wel 10, 15... Dat zou wel heel, heel mooi zijn, denk ik.
1: Nou, ja. Bij deze het oproepje. En is het dan ook nog belangrijk dat je uit Leiden komt? Of maakt dat niet zo heel veel uit?
0: Nee, onze leden komen overal vandaan. En ik voer nu dit gesprek in het Engels. Maar de repetities zijn ook vaak half Engels, half Nederlands. Onze dirigente is Spaans. Of ze is Spaanstalig, zo moet ik het zeggen. En redt zich ook met een mix van Engels en Nederlands. En we verstaan elkaar allemaal. Dus er zijn ook best vaak mensen met een Spaanse, Engelse, Japanse achtergrond. We hebben heel veel nationaliteiten al gezien. En iedereen is welkom. En we redden het wel met elkaar. We verstaan elkaar wel.
1: Nou ja, bijzonder. Internationaal gezelschap onderling. En vooral heel veel gezelligheid van 19 tot en met 26 september. Start to Sing. Voor meer informatie en aanmelden nogmaals. Wat was de website?
0: www.lec.nl.
1: Inica van der Sar, dankjewel en maak er een mooie muzikale week van.
0: Dankjewel.

Even een klein raadseltje. Nederland, Brazilië en Frankrijk. Wat hebben die op dit liedje met elkaar te maken? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Ze hebben alles met elkaar te maken, want Kris Kros komt uit Nederland. De zangeres die je hoorde, Luisa Sonza, die komt uit Brazilië. En Willy William, die komt uit Frankrijk. My Oh My, een X-Plus track, die hoorde je. Daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En ik sprak met Ineke van der Sar over een speciale week om eens kennis te maken met een koor. Ja, misschien denk je wel, een koor? Kan ik wel zingen? Zitten ze wel op mij te wachten? Die actieweek is van 19 tot en met 26 september en heet Start to Sing. Zometeen, even na vijven, dan ga ik je bijpraten. Het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Je vindt het uiteraard ook terug op onze eigen website centraalplus.nl. En zometeen komt er een best wel een beetje akelig artikel online. Heeft te maken met een heftig ongeluk waarbij een kind zwaar gewond is geraakt in Leiden op de Vrijheidslaan. Ook Narcotic Trust en I Like It, die staat voor je klaar. En Feels Part 2 van Sommieu. Eerst hoor je Dua Lipa. Dit is Swing Song bij Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Redelijk normale spits in onze regio. Kleine 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. File staat bij Den Haag-Zuid. A20 Gouden Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. 3 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Diezelfde vertraging op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij de aansluiting met de A4 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: Zo, de werkdag ten einde. Dat betekent zometeen de nieuwsupdate.
3: Centraal Plus.
4: En nu Chesto, All My Life.
3: All my

0: Ed Sheeran, Sapphire en ook Chesto en Fastboy in All My Life.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En we zitten aan de goede kant van de werkweek.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, is toch lekker. Het is bijna woensdagavond. Nog 2 dagen te gaan en dan is het weekend. Gaat een druk weekend worden. Het is namelijk het weekend van de Open Monumentendagen op 12 en 13 september. Betekent dat je op heel veel plekken terecht kan. Dat je ja, eigenlijk een soort van inkijkje kan krijgen in de mooiste gebouwen en de mooiste plekken die onze regio rijk is. En aankomend weekend is het ook het weekend van Voorschoten met de Vlietloop die op het programma staat en ook de Oldtimerdag die hoort daarbij. En komend weekend, ja, zo'n graad of 20. Dus op zich is dat wel heel erg positief. Met ook wat zonneschijn. En ook die kunnen we zeker gebruiken. Straks de nieuwsupdate. Ook Martin Garrix en Macklemore en Summer Days, die ga ik voor je draaien. Na de nummer 1 uit de 30.

0: Martin Garrix, Macklemore en Summer Days.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, mocht je nou vandaag helemaal niets hebben meegekregen, dan zou ik je willen adviseren, open je oren en luister goed. Ik ga je eventjes vertellen wat er vandaag allemaal gebeurde in de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere een gaslucht die leidt tot inzet van de brandweer gebeurde vanmiddag in de Donkersteeg in het centrum van Leiden. En Leiden Centraal uitgestorven tijdens de landelijke OV-staking. Maar er waren wel een aantal bussen die reden, dus op zich was dat dan wel positief. Dan was er in Oegstgeest een brandweeroefening en het ondernemersloket Leiden is vandaag officieel geopend. Het is verhuisd naar het stadhuis en vanmorgen kwam wethouder Wietske Veldman daar alles over vertellen. Dan de Vlietloop, onderdeel dus van het weekend van Voorschoten. Dat is aankomend weekend. Zij verwachten rond de 1000 deelnemers en je kan je nog inschrijven. En in Voorschoten woont ook zanger Wilbur Zitman en hij heeft een nieuw liedje uitgebracht. En dat liedje heet Zonder Ons. Ook daar kan je meer over terugvinden op onze eigen website centraalplus.nl. En dan is er €11.586 opgehaald voor Kika. Na een voetbaltoernooi afgelopen vrijdag gebeurde dat in Leiderdorp. Nou, dat en meer op onze website en via de nieuwsapp die je gratis kan downloaden.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Maar het even een pauze.
1: Luna, pauze. En daarvoor de plustrack van deze week. En dat is de nieuwste van Miley Cyrus. Of eigenlijk moet ik zeggen Miley. Want haar achternaam die gebruikt ze eigenlijk sinds de release van dit liedje niet meer. En dan volgende week vrijdag dan gaat ook haar nieuwe album uitkomen. En dit is dan als het ware een voorproefje. De plustrack, oftewel de dikste tip voor de 30. Het is de middagshow met The Weeknd na Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. My love.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd en Prospa met Clooney. Beetje de 90s vibes, die hoor je daarin terug. Je hoorde Free Your Mind. Onderweg naar huis met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En natuurlijk ook de muziek van Centraal Plus. Nou, vandaag ging de kaartverkoop officieel van start. Voor het concert volgend jaar van Roxy Dekker. En dat in de Johan Cruijff Arena. En dan moet je het zo zien. In de Johan Cruijff Arena gaan ongeveer 70.000 mensen. En dat concert dat was gewoon binnen een paar minuten stijf uitverkocht. Echt, wat een prestatie. Roxy Dekker, haar nieuwste heet Bare Minimum. En die komt eraan na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Buurse. Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Donkersteeg in Leiden. Er was een melding binnengekomen van een gaslucht. De brandweer heeft onderzoek gedaan en inderdaad een gaslek gevonden. Maar dat zou een ouder lek kunnen zijn. Leander is ter plaatse gekomen en heeft het lek gedicht. De brandweer heeft gisteravond een grote oefening gehouden in een oud verzorgingshuis aan het Kasper-Rijnwaldpad in Oegstgeest. Er zat zogenaamd iemand vast in de traplift. Bij aankomst bleek er ook nog eens brand te zijn in de machinekamer van de lift. Nadat de slachtoffer uit het pand was gehaald, kon de brand worden geblust. De brandweer kijkt tevreden terug op de oefening. En Leiden staat volgende week extra in het teken van kunst en wetenschap. Dan zijn namelijk de Days of Art and Science. Verschillende evenementen en activiteiten worden in de stad gebundeld. Wij spraken met een van de organisatoren en het interview daarvan is te vinden op onze website centraalplus.nl. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien. En de temperatuur loopt op tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Gelukkig weinig bijzonderheden. Op de A4 heb je wel wat vertraging vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten bij Den Hoorn. Vanuit Rotterdam door naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet. Dan naar de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De andere kant op dus. 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijnwijk, moet ik zeggen. Rijswijk natuurlijk. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Woerden. Op de A20 rijdt het langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Delfshaven. Kwartiertje op de A44 bij Wassenaar. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de N222 vanuit Naaldwijk naar Rijswijk bij Kwintsheul. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Katy Perry en This Is How We Do. En bare minimum van Roxy Dekker. Vanavond een nieuwe straattalkshow, RUDO. En Rudo was afgelopen weekend tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest op het terrein, op dat festivalterrein. Ja, gisteren belde ik ook eventjes met Mitchell Mink. Hij is van de organisatie en vertelde trots dat hij heel blij was met het verloop van het afgelopen weekend. Ja, Mitchell en Yvonne die zitten eigenlijk een beetje in het hoofd van de organisatie. En natuurlijk, afgelopen zaterdagavond was dat Rudo daar was, sprak hij ook nog even met Yvonne Janka. Luister mee.
1: Yvonne, dit is wel een beetje oeps, I did it again.
2: Ja, echt. Ja, ik ben super trots.
1: Ja. Terecht, toch?
2: Ja, echt.
1: Het is de tweede editie van het dorpsfeest. Nou, de mensen in het geel organiseren het. Jij samen met Mitchell.
2: Ja, Mitchell ben ik.
1: Ja, en met heel veel vrijwilligers ook, hè?
2: Ja, zeker. Zonder vrijwilligers gaat het niet.
1: Hoeveel heb je er?
2: Ik heb geen overzicht op dit moment. Dat zijn wel anderen die dat doen.
1: Maar wel heel veel.
2: Ja, we hadden 50 op de vrijwilligersbijeenkomst. Maar het zijn er veel meer, want de mensen die vorig jaar hebben geholpen, die wisten het verhaal al. Dus.
1: Ja, maar het was wel, op een gegeven moment kwam in het nieuws. Ja, het wordt wel spannend. Ja. Halen we het financieel? Ja. Nou, gisteren met Q Music, de Foute Party. Vanavond met Jewelste. Best wel veel bezoekers ook weer.
2: Ja.
1: Loopt dat naar je zin?
2: Ja, zeker. Eigenlijk ben ik stiekem heel benieuwd naar aantallen, maar die heb ik nog niet. Maar ik doe het maar gewoon op mijn gevoel. Het loopt gewoon perfect.
1: Ja, en ik mag ook hopen dat je benieuwd bent naar de bar omzet.
2: Sorry, dat ik?
1: Dat je ook benieuwd bent naar de bar omzet.
2: Ja, dat bedoel ik. Die cijfers die wil ik zo graag weten, maar die weet ik niet. En ik ben ook blij. Geen incidenten. Echt, het loopt allemaal netjes. En gisteren een tent voor jeugd waar ik het voor heb opgezet. Zo mooi.
1: Ja, ik zie ook gewoon de trots op je gezicht. Maar ja, ik vraag het je nu, terwijl je de adrenaline nog hebt. Dorpsfeest Oegstgeest jaar 3.
2: Eerlijk gezegd heb ik me na die moeilijke periode, toen we het echt niet voor ons zagen dat het ging lukken, voorgenomen dat ik nu niet zomaar roep, volgend jaar gebeurt het zeker weer.
1: Eerst maar ook niet, zeker niet.
2: Nee, dat sluit ik zeker niet.
1: Goed evalueren.
2: Want het wordt echt door het dorp heel goed ontvangen. Ik krijg zoveel blije mensen, complimenten, die dankbaarheid uitstralen dat we dit doen. Ja.
1: Nou, je mag super trots zijn op jezelf.
2: Dankjewel.

0: kerstfeest in Oegstgeest. Complete uitzending zie je vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Afgelopen maandag een bijzondere dag voor Nieuwenburg Sfeer, bedrijf afkomstig uit Zoeterwoude. Ze bestaan 125 jaar en officieel zijn zij nu koninklijk. Sterker nog, zij kregen een bijzonder predicaat, een bijzondere onderscheiding. En bij die uitreiking, daar waren wij bij.
1: Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse Kerk in Leiden ontving familiebedrijf Nieuwenburg uit Zoeterwoude het predicaat hofleverancier.
2: Ik was er heel emotioneel van, eigenlijk moet ik zeggen. Dat er zoveel gebeurd is in die 125 jaar. En trots dat we hier staan. Natuurlijk een boek over schrijven. Ups en downs. De coronatijd was moeilijk. We hebben een crisis gehad. Maar eigenlijk zijn we altijd overal hebben we ons doorheen geslagen. En door gewoon weer nieuwe kansen te zien. Dus heel veel gebeurd.
3: Het is een mooie titel om te hebben. Maar ze kunnen het ook laten zien in hun uitingen. En we zien dat bedrijven die predicaat hofleverancier of koninklijk krijgen, dat die daar ook echt profijt van hebben in de manier waarop er naar hen wordt gekeken en de hoeveelheid klanten die zich aan hen verbonden voelen. Dus de meeste bedrijven die zoiets krijgen, hebben daar ook echt daadwerkelijk profijt van.
2: Het is voor mij in ieder geval een stukje erkenning, zeg maar. Na 125 jaar in een familie en dan nog steeds bestaan, erkenning. Voor de rest denk ik dat het best vertrouwen wekt bij eventuele volgende nieuwe klanten, als je dat logo mag voeren.
4: Hoe vaak gebeurt het nou dat een Zoeterwouds bedrijf het predicaat hofleverancier mag ontvangen?
5: Nou, bedrijven moeten heel lang bestaan. Ze moeten worden dan ook nog eens helemaal doorgelicht. En ik heb mij laten vertellen dat het in Zoeterwoude al wel weer eventjes geleden is. Dus mocht er een bedrijf zijn wat in de komende jaren 100 jaar bestaat, 125 jaar bestaat, vraag het gewoon aan. Want hoe mooi is het? Dat zien we vandaag om die trots ook te laten zien.
4: Hoe lang geleden was de vorige ook alweer?
5: Ik heb mij laten vertellen dat het 15 jaar geleden is geweest.
4: En nu op naar de 250 jaar?
6: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
2: Ja, nou laten we maar beginnen met één generatie eraan vastplakken. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
7: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

2004, Huba Stank, The Reason. En ook Mas van Rolf Sanchez, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is woensdag en woensdagavond, dat betekent tijd voor Michael Barendsen. Hij is bij je tussen 7 en 9 met een Bars in the House mix en een hit or shit. Mag jij gaan bepalen of die een liedje vaker moet gaan draaien of dat liedje eigenlijk gewoon meteen uit het raam gegooid moet gaan worden? Ik ben er morgen weer met een nieuwe middagshow vanaf 3 uur. Maak er een mooie avond van, eet smakelijk alvast. En dit is muziek van Shawn Mendes. Je hoort Stitches.

0: Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukte nemen langzaam af in onze regio. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 22 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Roelof, Arendsveen en Rijswijk. 3 rijstroken van de A13 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij Delft-Zuid 6 kilometer file daarna een ongeluk. 40 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 2 kilometer file bij Wassenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Buurse. Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Donkersteeg in Leiden. Er was een melding binnengekomen van een gaslucht. De brandweer heeft onderzoek gedaan en inderdaad een gaslek gevonden. Maar dat zou een ouder lek kunnen zijn. Leander is ter plaatse gekomen en heeft het lek gedicht. De brandweer heeft gisteravond een grote oefening gehouden in een oud verzorgingshuis aan het Kasper-Rijnwaldpad in Oegstgeest. Er zat zogenaamd iemand vast in de traplift. Bij aankomst bleek er ook nog eens brand te zijn in de machinekamer van de lift. Nadat de slachtoffer uit het pand was gehaald, kon de brand worden geblust. De brandweer kijkt tevreden terug op de oefening. En Leiden staat volgende week extra in het teken van kunst en wetenschap. Dan zijn namelijk de Days of Art and Science. Verschillende evenementen en activiteiten worden in de stad gebundeld. Wij spraken met een van de organisatoren en het interview daarvan is te vinden op onze website centraalplus.nl. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien. En de temperatuur loopt op tot 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Daar staat de file bij Rijswijk. En 10 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centra Plus.
4: You know what? Lucas en Steve. Black Street, no diggity, no doubt. Shorty

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

ik zeg het bijna iedere week, maar echt weer een knaller van een mix. Ik heb weer 6 lekkere platen uitgezocht. En ja, ook nog wat een klein tipje van de sluier voor de clubbanger. Want die is van een Leidse artiest. Wie dat is, dat hoor je straks na Pink.

0: James Arthur samen met Alok. Work With My Love op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, bij Hit or Shit gaan we dus kijken of nieuwe muziek de playlist in moet hier bij Centraal Plus. En je merkt wel weer, de vakantie is een beetje voorbij. Artiesten brengen weer echt massaal nummers uit. Want ja, er zit hier een map met muziek die afgelopen vrijdag is uitgekomen. Echt, nou, die pelt bijna uit. En een van die nummers, dat is de nieuwste van Mau P. En dat is een Nederlandse DJ, waarschijnlijk wel bekend van het nummer Drugs from Amsterdam. En hij heeft nu een nieuw nummer, die heet Just a Little Bit More. En aan jou dus de vraag, moeten we dit gaan toevoegen aan de playlist? Ja of nee? Wordt het denk je een hit of shit? Je kan een mail sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaak wil horen of shit als je hem niet meer wil horen. De hit or shit van vandaag is Mau P met Just a Little Bit More.

0: Het is de nieuwste Douwe Bob, No To Self. En daarvoor nog Snoop Doggy Dogg en Pharrell met Beautiful op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nu een update uit je regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Buurse. Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Donkersteeg in Leiden. Er was een melding binnengekomen van een gaslucht. De brandweer heeft onderzoek gedaan en inderdaad een gaslek gevonden. Maar dat zou een ouder lek kunnen zijn. Leander is ter plaatse gekomen en heeft het lek gedicht. De brandweer heeft gisteravond een grote oefening gehouden in een oud verzorgingshuis aan het Kasper Rijnwaldpad in Oegstgeest. Er zat zogenaamd iemand vast in de traplift. Bij aankomst bleek er ook nog eens brand te zijn in de machinekamer van de lift. Nadat de slachtoffer uit het pand was gehaald, kon de brand worden geblust. De brandweer kijkt tevreden terug op de oefening. En Leiden staat volgende week extra in het teken van kunst en wetenschap. Dan zijn namelijk de Days of Art and Science. Verschillende evenementen en activiteiten worden in de stad gebundeld. Wij spraken met een van de organisatoren en het interview daarvan is te vinden op onze website centraalplus.nl. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien. En de temperatuur loopt op tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het prachtige Homesick van Dua Lipa en Chris Martin. En daarvoor nog Moving to the Sun van Hugo op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, en in de shit, Hit or Shit van vandaag... zat dus de nieuwste track van Mau P, Just a Little Bit More. En aan jou dus de vraag, moeten we die vaker gaan draaien of niet? Nou, ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld en... ja, helaas. Het is een shit geworden, dus het wordt hem niet voor Mau P. We gaan hem niet toevoegen aan de playlist, dus... geen Just a Little Bit More, gewoon niet meer... Ja, hopelijk volgende week weer een track die je dan wel weer kan toevoegen. Want ja, dat is toch eigenlijk wel een stukje leuker. Zometeen hoor je Davina Michel. Maar eerst nog Fleming. Dit is Verleden Tijd op Centraal Plus.

Van Centraal Plus met Nelly Furtado, Man Eater en daarvoor nog de clubbanger van deze week. En dat is Job de Jong met Selecta. Ja, we gaan door naar een track die is eigenlijk al best wel heel erg oud. En die is opeens vanwege een Instagram of TikTok filmpje helemaal de bom weer. En dat gebeurde allemaal vorig jaar. Maar de originele vocal die is van Dietje Gossé. En dat is het nummer Turn the Lights Off. En ik kwam hem laatst tegen bij een boeking. Hij stond in de andere zaal te draaien. En ik vroeg nog van ja, wat is er gebeurd in godsnaam met die vocal? Hij zegt ja, het is echt waanzinnig. Hij gaat echt de hele wereld over en dat allemaal door Instagram en TikTok. Ja, en ik moet zeggen, het is ook wel een hele lekkere vocal. Turn the Lights Off van Justin hoorde je nu op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

toen ik voor het eerst hoorde dat dit nummer eigenlijk werd geremixed door Bebe Rexha, dacht ik eigenlijk in het begin, niet doen, niet doen. Dit is een klassieker, maar eigenlijk toch wel heel lekker hoe ze dat gedaan heeft. Je hoort de New Religion, oftewel Insomnia van Faithless. En dan samen met Bebe Rexha. Zometeen hoor je de Kygo en de Ex-Ambassadors naar Lola Young. Dit is Messi op Centraal Plus.

Kygo en ex-ambassadors met Undeniable op Centraal Plus. Ja, de grote molen in grote problemen. Want de grote molen in Zoeterwoude heeft dringend een nieuwe binnenroute nodig. Door roest kan langer uitstel gevaarlijke situaties opleveren. En de Rijnlandse Molenstichting heeft subsidies en bijdragen aan fonds ontvangen. Maar komt nog steeds 30.000 euro tekort. Ja, dit artikel kan je vinden op onze website. Wat er dus precies met die 30.000 euro allemaal nog moet gebeuren. En mocht je eventueel doneren, nou ja, dan kan het ook vast nog wel. Kan allemaal vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.

Ricard en Ray met Secrets. En daarvoor nog Undecided van Rondé op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met nieuws uit Leiden, want burgemeester Peter Heikoop die heeft een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden voor 2 weken gesloten nadat er een explosie en brand in de nacht van zondag op maandag was. De gevel van het pand raakte daarbij beschadigd en op de stoep werd een dreigende tekst aangetroffen. Ja, de politie doet nog verder onderzoek naar het incident. Nou, dit hele artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp. Straks hoor je de baars in de house mix, maar eerst nog Sia, You've Changed, naar Jason Derulo.

0: Chains van Sia en daarvoor nog Jason Derulo met Trumpets op Centraal Plus. Waar het nu tijd is voor editie nummer 212 van weer van de Baars in de House Mix. En het recept is gewoon heel simpel en die blijft onveranderd. 6 remixen en dat allemaal in één grote mix. De komende 13 minuten, de Baars in de House Mix. Baars.
1: Baars in de House Mix. In de House Mix. In de House Mix.
2: You there?
3: Who, me?
2: Yeah. Play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

De nieuwste Sam Veld, Keep on Rising en daarvoor nog Self-Aware van Temper City op Centraal Plus. En dat was hem weer voor deze week. Volgende week woensdagavond van 7 tot 9 een nieuwe Centraal Plus Michael. Met dan weer een nieuwe Hit or Shit, een nieuwe Clubbanger en een nieuwe Baars in de House Mix. Dus vooral tot volgende week en een hele fijne dag nog.

0: Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
0: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit jaar verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Pietje Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu